0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mal P, just a little bit more. Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dat is goed nieuws, om de dag mee te beginnen. Dankjewel Mario, 1:06. Goedemorgen, Slam ochtendshow in de startblokken. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 1 vertraging, de A15 richting Oostvoorne. Tussen Veerpont Engeland, Elbeweg en Havens 6200 7000. Als je bekend bent in de buurt, weet je vast waar ik het over heb. En 6 minuten komt door een dichte afrit.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.

0: dit wordt een mooie dag, Dance 1000. Dus goed dat je er nu al bij bent. Een hele goede morgen. Welkom bij de Slam Ochtendshow. De Bauza, Timbaland staan voor je klaar. Dit is Marshmallow, Another Drink. Dus wel even goed hoor.
1: Vriendjes en vriendinnetjes, het is weer woensdag. Gas op die lolly, de week is weer door midden. Knallen!

0: Jawel, 6 uur geweest. Een hele goede morgen. Patrick hier met een nieuwe Slam ochtendshow als stand-in voor Anul. Die onwijs aan het trouwen is. Ik blijf het zeggen, maar ik vind het mooi voor hem. Ik ben benieuwd hoe hij terugkomt volgende week. Maandag zit hij er gewoon weer hoor, geen paniek. Op dag 4 van de Slam Dance 1000 die zometeen om 8 uur losgaat. Ik zit al even een beetje vooruit te kijken. De Nightcrawlers zie ik staan. Colder, die moet al nieuw binnengekomen zijn. Major Lazer. Basement Jax. Ach, dit wordt een heerlijke dag vandaag. Dance 1000 dus vanaf 8 uur. En voor nu is dit de Slam ochtendshow. Goedemorgen Joris.
1: Goedemorgen Patrick.
0: Hoe zitten we erbij vandaag?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben lekker uitgeslapen. Maar jij hebt wel wat kleinere oogjes dan de afgelopen 2 dagen.
0: Ja.
1: Een balletje hier en daar.
0: Ja,
1: en stem met octaafje laag. Wat heb je gedaan, kerel?
0: Kijk, als je mij een beetje kent, dan hou ik wel van een terrasje en een beetje gezelligheid, 's avonds. Ja, en ik de ochtendshow doe ik natuurlijk bijna nooit. Dat is niet mijn vaste programma.
1: Nee.
0: Dus ik ben niet gewend om 9 uur mijn nestje te gaan.
1: Maar dan denk je, je pas je aan, je gaat lekker op tijd naar bed, weet je
0: wel. Ja, dat heb ik ook wel gedaan de afgelopen dagen. Maar we hadden gisteren een afscheidsetentje van een collega. En nou ja, uiteindelijk hebben we afscheid genomen van het etentje. Dat duurde heel lang voordat we afscheid genomen hebben. Ik denk dat ik om 12 uur in bed lag. Met toch al een paar wijntjes achter de kiezers. Nou, dan is het wekkertje om 4 uur best wel vroeg, hoor.
1: Dan is het wekkertje om 4 uur vroeg.
0: Nou ja, sorry, ik ben niet helemaal scherp vandaag, maar ik ben er wel.
1: Nou, als ik dat meeneem, dan moet ik zeggen, dan zie je er eigenlijk nog akelig goed uit.
0: Vind je dat?
1: Ja, als ik dit even meeneem, nog geen 4 uurtje slapen, aantal wijn achter de kiezers, want jij stopt ook niet bij 2, denk ik.
0: Nee, dat is een beetje mijn probleem. Ik trek een wijntje open en dan, minimaal wel 3, hoor. Ik vind dat toch wel lekker, ja.
1: Hey, ik wil even iets met je opgooien, want ik had gisteren een beetje een discussie met mijn verloofde. En ik ben benieuwd of ik nou helemaal gek ben, of dat mijn verloofde misschien een beetje wereldvreemd is. Je kent hem misschien wel, je staat lekker te douchen, ben je een beetje aan het kletsen met je partner in de badkamer. En op een gegeven moment had ik dorst tijdens het douchen. Dat kan gebeuren.
0: Nou, dorst tijdens het douchen?
1: Wat doe je als je dorst hebt?
0: Ik vanochtend ook trouwens, ja.
1: Dan ga je drinken.
0: Drinken.
1: Dus ik maak gewoon lekker een kommetje van mijn handen en ik begin zeg maar dat douchewater drinken.
0: Ja.
1: Nou, alsof de muziek helemaal uitgaat. Mijn verloofde kijkt me aan en die zegt, wat doe jij nou?
0: Oh.
1: Die verklaarde mij dus volledig voor gek dat ik dus douchewater heb dronken.
0: Ze zei, het is gewoon kraanwater.
1: Ja, ze zei, het is inderdaad gewoon kraanwater. Maar ze zegt, ik ben 31. Ze zegt, ik heb het echt nog nooit gedaan. En toen dacht ik, zijn er van die dingen die jij misschien doet, of die jouw partner misschien doet, of je ouders, je kinderen waarvan je denkt,
0: oh, goeie.
1: Dat is helemaal gek. Ik weet bijvoorbeeld onze stagiair Mika, die nog denk ik ligt te slapen. Die eet volgens mij een hele appel met klokhuis en al.
0: Oh, die vreet het, ja, die ken ik
1: ook. Ik ook vrij.
0: Ja, ik ken ook mensen die de hele kippenbout opvreten. Inclusief het kraakbeen alles.
1: Ja, of een kiwi, weet je wel, met die haartjes erbij.
0: Ja. Maar wacht even terug naar het hele doucheverhaal. Ik vind het een heel raar verhaal. Jij kan, dat is gewoon kraanwater, waarom kan dat niet?
1: Nou ja, dankjewel.
0: Ik drink denk ik wel 2 liter kraanwater onder de douche 's ochtends, hoor.
1: Even een beetje, is het lekker warm water, dan wordt je lichaam een beetje opgewarmd.
0: Dat moet je ook gaan doen.
1: Zij keek me helemaal aan en ze zegt, ja, ik snap het ook wel. Het is ook gewoon water, maar ze zegt, ik heb er nog nooit over nagedacht om dit te doen.
0: Ik heb heel veel rare gewoontes, ook met douchen. Als ik heb altijd een vaste volgorde. Haartjes, lichaam, tandenborstel. Altijd alle 3. Als ik per ongeluk 2 dingen omdraai, dan doe ik het wat daarna zou moeten komen nog een keer.
1: Oh, dus als jij begint met je oksels, dan is het weer haren, dan ga je dan nog
0: een keer. Ga ik nog een keer, maar ja, omdat ik een klein autistje ben natuurlijk ook. Ja, nee, ik heb heel veel gekke dingen, joh. Ik doe vaak een broodje kaas in de magnetron met een beetje pizzakruiden. Dan heb je een soort mini-pizzaatje. Ja, ja. Laten we het even opgooien, vind ik wel leuk. Voor de mensen die al wakker zijn. Laat even horen, ben je wakker? Stuur even een goeiemorgen, dan kan natuurlijk deze kant op. Maar laat ook even weten, wat vind jij normaal, wat anderen echt belachelijk vinden? Misschien heb jij wel iets raars. Toch?
1: Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja.
0: Laat het even weten via de Slam app. Heb jij iets bijzonders? Rest boven in het tekstblonnetje. Slam ochtendshow met de Bauza.

0: vanochtend over bijzondere gewoontes. Nou ja, meer eigenlijk dingen die jij gewoon vindt en die anderen heel bijzonder vinden. Dat is het meer, hè, Joris?
1: Ja, het komt een beetje op neer dat ik drink wel eens gewoon het water onder de douche. Maak een kommetje van mijn hand. En mijn verloofde die zei, dit heb ik echt nog nooit gezien. En ik snap niet waarom je dat in godsnaam doet.
0: Ik dus vind het een hele rare reactie van jouw vriendin. Mag ik? Ik ken haar verder niet, hoor. Wij kennen elkaar eigenlijk
1: dat mag
0: niet
1: ook
0: goed,
1: zeker, maar ze gaf het ook toe. Ze zei ook van, ja, maar het is ook normaal. Het is ook gewoon water. Maar ze zegt, ik heb het in 31 jaar gewoon nog nooit gezien dan wel gedaan.
0: Ik vind het wel leuk dat je een kommetje maakt. Gooi me gewoon mijn bekje open, hoor. Ja? Ik sta zo, ha, gewoon te water te vangen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, en het is kommetje en dan is het zo via de onderkant en dan is het lekker naar binnen glijden. Eet keeltje. Moet je proberen vanavond.
0: Bertha stuurt, ik ruik altijd eerst aan mijn eten voordat ik een hap neem. Dit doe ik ook. Maar dan met drinken. Weet je hoe dit komt? Dit is er bij mij gewoon in mijn opvoeding misgegaan. Ik heb ooit een keer, het is eigenlijk in mezelf een beetje op zitten voeren op deze manier. Ik heb een pak melk vroeger aan mijn mond gezet. En die bleek goed over de datum te zijn.
1: Oh, je kon kauwen?
0: Ja. Nou, de melk was groen. Daar ben ik zo hard van over mijn nek gegaan dat sindsdien ruik ik altijd aan een pak drinken.
1: Dus iedereen denkt dat jij gisteren aan de wijn zat van, hé, dat is misschien een sommelier. Nee, je bent gewoon bang dat je vergiftigd wordt.
0: Ja, gek, hè? Yvette zegt nog, ik zet altijd de magnetron uit als hij nog 1 seconde moet. Ik wil dat piepje niet horen. Ja, die herken ik ook. Ja, dat vervelende piepje. Bas stuurt, bij de frituur eet ik altijd alle frieten op voordat ik de snack eet. Ja, doen veel mensen, denk ik, toch? Helena rondt altijd een tankbedrag af. En Daan die zegt, ik plas onder de douche. Vindt mijn vriendin niet fijn.
1: 100% team Daan.
0: Ik ook. Maar dit is ook een eeuwige discussie. Ja, kan je plassen onder de douche? Ja, ik vind het wel. Het gaat gewoon hetzelfde riool in, toch?
1: Ja, ik moet zeggen, kan je plassen onder de douche? Ik kan je niet plassen onder de douche. Ik krijg een soort Pavlov-reactie in mijn hoofd dat als ik onder de douche sta, dan moet ik.
0: Dan moet je gelijk plassen.
1: Dan moet ik. Ja, ja, en dit is gewoon, hey, waterbesparend, hè? 2000 liter water per jaar. Wij zijn gewoon goed voor het milieu.
0: Natuurlijk is ergens een beetje viezig, maar het gaat toch gelijk de put in. Ja, boeien. Ja, je spoelt toch gelijk weg.
1: Ja, en we zijn mannen. Hoe vaak hebben we wel eens wild geplast dat je denkt, ah, gaat toch een beetje over mijn been en over mijn hand heen?
0: Dat bedoel ik.
1: Is meteen weg.
0: Hey Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welke bijzondere gewoonte heb jij?
2: Ja, mijn bijzondere gewoonte is, ik kou altijd op mijn paracetamol.
0: Gadverdamme, baas. Oh, ik denk dat je echt twee soorten mensen in deze wereld hebt. De ene die vindt dat echt lekker en de andere die moet er bijna van kokken. Want ik hoor bij die tweede, ik vind dat zo vies.
2: Ja, nee, valt best mee hoor. Gewoon daarna wegspoelen, niks aan de hand.
1: Maar kou jij op je paracetamol omdat je gewoon het rondje niet fijn vindt om door te slikken? Of ga je echt de smaak van de paracetamol in je opnemen? Want dan ben je vrij psychotisch.
2: Ja, dat neigt toch al meer naar de tweede toe.
0: Oh echt? Ja, jij vindt het dus eigenlijk best wel lekker, zeg jij?
2: Ja, ik heb er geen probleem mee, laat ik het zo zeggen, ja.
0: Oh. Ja, nee, ik vind sowieso de structuur ook. En nee, gat. Zijn er meer gekke dingen die jij heel lekker vindt wat anderen heel vies vinden? Kou jij op Brandon Bos paddenstoelen, wat doe je? Boomschors?
1: Ibuprofen,
2: nee,
1: opsnuiven?
2: Nee, voor de rest ben ik redelijk normaal.
0: Ah, okay. Hey, zet hem op vandaag, jongen. Wat ga je doen?
2: Ja, onderweg naar werk.
0: Lekker, jongen. Nou, heel goed. Hou slim aan, hè. Dance 1000 vanaf 8 uur.
2: Ja, komt zeker goed.
0: Oké, jongen. Hey, goedemorgen.
2: Doei.

0: En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: Mama Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: De Amazon Prime Deal Dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo...

0: uit de kreuk.
1: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
0: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Zingen. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
3: Zonnig en bijzonder warm vandaag. 23 graden in het westen, 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en een klein buitje. Maar daar hebben we het nog maar niet over, hè? Dankjewel weer online voor deze weerupdate. Dan even naar de vrienden van Flitsmeister voor de vertragingen. Dat zijn er 11 en dit zijn de langste. De A15 richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de havens 6200 en 7000. Op het dicht daar kost je nu 20 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 22 minuutjes. De A50 richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Een auto met pech kost je daar 19 minuten. En de A59 richting Os tussen Os en Paalgraven. Daar een half uurtje extra reistijd. 6:30 geweest. We gaan naar het ANP. Daar zit Mario met de headlines deze woensdagochtend. Goedemorgen, Mario.
4: Goedemorgen. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen en de spoorwegvakbond is er klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen, zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. 3/4 houdt die informatie geheim, schrijft Trouw, terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Dank u!
5: Patrick Wolda.
3: Ja, wie is er jarig vandaag? Meld in de Slam-app, want je bent vast niet de enige. Hoe dat zit, hoor je zo meteen naar Adela.

0: Nog een dikke uur, dan gaan we weer los met de Slam Dance 1000 vanaf 8 uur. Oeh yeah! Dan zijn we weer back in business. Dit was Tiësto hier. Hele goedemorgen, het is 6:30 geweest. Dit is de Slam Ochtendshow. Het wordt een prachtige dag vandaag hoor. De temperaturen gaan wederom door het plafond heen. 22 tot 25 graden. En in het oosten kan het zelfs 28 graden worden vandaag. Dus dat is een heerlijke dag. Heerlijke dag. Het is de laatste dag van september vandaag. Voordat we oktober induiken. En dan ook echt wel de herfst gaan voelen waarschijnlijk. Broer en zus dag vandaag ook. Dus heb je een broer of zus? Of een tje? Doe dan even een appje. Hè. Laat even weten dat je van ze houdt. Tenminste, dat hoop ik. Ik wil ook geen familievetters hier aansnijden natuurlijk. Daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, en mocht je luisteren. De kans is heel groot dat je vandaag jarig bent. 30 september is namelijk de dag dat de meeste mensen jarig zijn in Nederland. 44.000 mensen zullen er vandaag ongeveer jarig zijn. Ja, we hebben het even snel zitten breken hier achter de schermen. Eigenlijk, als je nu jarig bent, ben je een kerstkindje.
1: De kerstman is niet de enige die gekomen is.
0: Nee, met zijn zak. Er is er wordt waarschijnlijk een hoop geneukie-neukie op kerst.
1: Nou ja, en dat weten we ook. Want als je even gaat kijken naar de top 10 dagen... waarbij de meeste kinderen jarig, of de meeste mensen jarig zijn in Nederland... Ja. Dan is dat naast 30 september ook 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 september.
0: Allemaal september.
1: Oftewel, allemaal rond die kerstperiode 9 maanden eerder.
0: Ja, want niemand tenminste weinig mensen komen natuurlijk precies 9 maanden later eruit. Dus, maar 30 september is dan wel een piekdag.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk alles om 30 september heen is sowieso populair.
1: Dat is vrij druk. Dan wel even nog de vraag aan jou. Op welke dag denk je dat de minste kinderen... Ja, of ik zeg geen kinderen, mensen jarig zijn in Nederland?
0: Rond de kerst.
1: Nee.
0: Nou?
1: 29 februari. Oftewel... 1 keer in de 5 jaar.
0: Schrikkeldag. Ja, hey, dat is eigenlijk een goeie.
1: Wij blijven bijna 7 jaar.
0: Ja, nee, joh. Ik lach er laat in.
1: Ik heb wel nog een leuk statistiekje. Heel vaak is het ook natuurlijk zo dat een zwangerschap of een bevalling een beetje gepland wordt natuurlijk. Hè, met wanneer gaan we zorgen dat het kindje komt. En heel veel mensen willen ook 1 april vermijden. Omdat natuurlijk 1 april natuurlijk de grapdag is. Dus natuurlijk op de basisschool best wel een dingetje. Ja. Dus als het even kan, proberen ouders die dag ook te vermijden. Gaat het of naar 2 april of nog even een dagje terug.
0: Mijn zusje die is dus eerste kerstdag jarig. Maar echt elk jaar. Logisch, want dat is natuurlijk elk jaar. Maar, en heel veel mensen denken, ach wat sneu voor er, weet je wel. Heb je 2 verjaardagen eigenlijk op 1 dag. 2 feestelijkheden. Maar zij vinden het wel heel leuk.
1: En is ook vrij uniek in trouwens. Kerst, Sinterklaas, Bevrijdingsdag zijn ook dagen dat er niet veel mensen jarig zijn. Dus nou, uniek in de sport.
0: Vandaag zijn er een hoop mensen jarig. Dan weet je dus dat je papa en mama lekker hebben liggen ketsen met de kerst. Die hebben een hele leuke kerst gehad. Dus nou, van harte gefeliciteerd hè. Slam Ochtendshow, Jay Sean, die komt eraan met Lil Wayne. Dit is

0: Slam Ochtendshow. Justin, turn the lights on. Was jij ook zo'n kind die vroeger altijd met de lampenknop aan het spelen was? Heel de tijd heen en weer tikken zo, weet je wel. En dat je ouders dan tegen je zeiden, dat moet je niet doen, daar krijg je brand van. Had jij dat ook, Joris?
1: Schuldig.
0: Ja. Ja, toch?
1: Maar ik was ook wel heel irritant. Dat moet ook echt erbij gezegd worden.
0: Was jij een vervelend kindje?
1: Ik was echt een heel vervelend kindje.
0: Ja?
1: Druk! Ja, dat was niet goed. Maar goed.
0: Dat ben je nog steeds trouwens, hoor.
1: Ja, daarom.
0: Ja, maar dan ben ik blij. Omdat je houdt een beetje wakker op dit achterlijke tijdstip. Het is de Slam Ochtendshow. Daar krijg je overigens geen brand van. Schijnt, toch? Van lampen knipperen. Je ouders willen gewoon dat je daarmee stopt. Daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Hey, stuur even een goede morgen deze kant op als je wil natuurlijk. En als je wakker bent, want dan ben je ook praktisch in staat om dat te doen. Rechtsbovenin het tekstblonnetje in de Slam-app. We vinden het leuk om even van je te horen. Ben je wakker deze ochtend? Stuur even een goede morgen. Want ik zou het heel leuk vinden om zo meteen even iemand te verblijden met een mooi Slam-prijzenpakket. Het is immers de week dat Anouk en Marijn er niet zijn. Patrick hier. En ik denk van ja, dan ga ik maar lekker strooien met prijzen. Toch?
1: Ik wil zeggen.
0: Nu het nog kan. Dus stuur even goedemorgen via de Slam app als je wakker bent. Dan heb ik nieuwe muziek voor je van Robin Schulz. En What About? Take it slow is hier.

De muzikale belichaming van oud en nieuw. Robin Schulz, What About Tech & Slow in de Slam ochtendshow. Blijf hier, want zometeen onder andere getal onder 1000. Slam, coming up. En deze beats komt eraan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a what? And give you a what?
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
7: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Nee, het is een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
18: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Belsimpel zet de tijd op 7 uur.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het nieuws op Slam.
22: Mario, dankjewel. Goedemorgen. Het is 7 uur geweest. Over een uurtje gaat de Dance 1000 verder. Tot de tijd Slam ochtendshow met Another en een lekkere throwback van Rihanna zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 15 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartiertje. De A12 richting Arnhem tussen Ouddijk en Zevenaar. Een kwartier daar. De A15 richting Oostvoorne tussen Brielen en de havens. 6200, 7000. Dat je het weet, hè? De oprit is dicht, daar kost je nu 20 minuten. A16 richting Breda tussen Ridderkerk Zuid en Dordrecht Centrum. Daar 20 minuten. De A50 richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Een auto met pech en een vrachtauto met pech zelfs. Dat is balen. 23 minuutjes. En de A59 richting Os tussen Nulland en Palgraven. Een auto met pech ook. Kost je daar 3 kwartier.
23: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
25: Citytrippen? Draken timmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
24: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
27: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Morgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
20: Deze

0: Z komt eraan. En ook de nieuwste van de Swedish House Mafia hoor je zo meteen.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Good morning. Het is 11 minuten over 7. Onderweg naar de 1000 beste dance tunes ooit gemaakt. De Slam Dance 1000 gaat zo meteen door vanaf 8. Houd je radio hier. Zit niet aan je radio. Laat de frequentieknop staan waar die staat. Zijn er B&B vol liefdekijkers in het huis hier?
2: Nee, ik ben echt alleen in, sorry.
0: Echt? Stagiair Mieke, jij wel toch?
2: Nee.
0: Echt niet?
2: Ja, ik ben een beetje B&B vol liefde moe. Maar dat heb ik ook al jaren geleden met Expeditie Robinson. Wie is de mol? Het is,
0: maar dit was zo'n goed seizoen.
2: Nee, het enige wat ik gehoord heb is een of andere hork slash tang ergens op een eiland in Aruba, Bonaire of
0: nou,
2: zo.
0: Nou, wat onaardig. Eline.
2: Nee, niet Eline. Nee, er was een man die was heel erg nors.
0: Oh, Fred. Aruba.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Bonaire. Wat was het ook alweer? Nee, Bonaire zat hij.
2: Jij kijkt.
0: Ja, weet je wat wel is? Er zitten zoveel afleveringen, horen erbij, dat je op een gegeven moment denkt van, ik kan er niet meer bijhouden. Ja, je dus, moet er 4, 5 per week moet je kijken. Dus op een gegeven moment ben ik halverwege en dan komt ineens de reunie daar al. En dan kijk ik gewoon de reunie. Dan ben je weer op de hoogte, weet je wel. Maar goed, waarom begin ik erover? Het is best wel goed nieuws wat betreft B&B. Voor de mensen die het gekeken hebben, dan hou ik er weer over op, hoor. Maar Ari en Caroline. Caroline is die wat, hoe zeg ik dit netjes? Een flink verbouwde oude vrouw. Dan weten de mensen die half gekeken hebben wel wie ik bedoel. Die woont in Spanje.
2: Op leeftijd met een nieuw frontje.
0: Nou, zo kun je het zien. Die is wel even langs Dr. Diklip geweest. Yeah. En Ari van 75, die was een soort klusjesman geworden daar. Nou is er in het nieuws dat zij een relatie hebben. Ze hebben officieel bevestigd dat ze toch verkering hebben met elkaar.
2: En ik denk dat jij je veel enthousiaster over bent.
0: Ja, maar ik vind ze zo schattig met z'n tweetjes. Ik vind ze zo schattig. Ja.
2: Ik ben heel blij voor jou.
0: Hey Fransie.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij B&B gekeken of moet ik erover ophouden?
3: Nou, ik heb het wel gekeken, maar af en toe denk ik van waar zit ik naar te kijken? Dat gaat nergens over.
0: Maar dat maakt het programma nou zo leuk, Frans. Dat je gewoon inderdaad denkt, waar zit ik naar te kijken, man?
3: Ja.
0: Ik vind Timothy van Ibiza vind ik ook echt heel erg grappig. Dat is een beetje de gay variant van Leeuw Kleine. Daar heb ik bij nagedacht.
3: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel?
3: Ik vond het een beetje de Gordon 2.0.
0: Oh, ja, dat snap ik ook wel. Maar goed, Fransie, vertel eens, want jij komt uit de nachtdienst.
3: Ja, zeker.
0: Wat
3: ja.
0: doe jij?
3: Ik ben storingscoördinator bij een energiebedrijf.
0: Storingscoördinator. Oh, kijk, dus jij hebt dan alleen drukke nachten als er meldingen zijn.
3: Inderdaad. Ja.
0: En hoe was deze nacht voor jou, Frans?
3: Ja, relaxed.
0: Gewoon relaxed.
3: Niet heel druk.
0: Oké, heel goed.
3: Ja.
0: Nou, lekker een bedje dan zo, denk ik, hè?
3: Denk het wel, ja.
0: Ja, je klinkt ook alsof je heerlijk in gaat duiken zometeen. Ik zou nog wel even het begin van de Dance 1000 meepakken zometeen. Want we hebben gelijk goede klappers om 8 uur, hoor, zometeen.
3: Ja, ik weet het. Ik zit al vol te luisteren steeds als het mogelijk is. Dus
0: heel goed,
3: heerlijk genieten.
0: Zo hoor ik het graag.
3: Ja.
0: Nou, Frans, nogmaals een hele goede morgen. Ik ben blij dat je erbij bent bij de Slam Ochtendshow. Lekker je bed in zometeen. En ik ga je verblijden met een mooi Slam prijspakket, want zo ben ik.
3: Ach, super. Heel gaaf. Ja.
0: Lekker slapen zo, Fransie.
3: Komt goed, joh.
0: Doei.
3: Hoi.

0: Getal onder de 1000.
1: Goedemorgen, mijn naam is Luc Smit. Ik kom uit Zaandijk. Ik ben 29 jaar oud. En mijn gok onder een getal van de 1000 is 318.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 115
0: euro. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Catriel en Paco on the road.

wij volledig in de mix. Vanaf 6 uur in de ochtend, 24 uur lang, de Slam Mix Marathon. Over een dik half uur gaan we verder met de Slam Dance 1000. Maar komende vrijdag wel gewoon een nieuwe Mix Marathon. En die line-up die maken we morgen bekend in deze Slam Ochtendshow.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: flitsende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, plus.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op Holland.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Goedemorgen, je luistert de Slam Ochtendshow met het weer van Weer Online. Zonnig en warm vandaag, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Nieuwe records worden weer gevestigd vandaag hoor. Laat vandaag wel iets meer bewolking en kans op regen en ook een klein beetje onweer hier en daar. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 26 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartier of langer. A15 richting Ridderkerk tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost, een kwartiertje daar. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Dordrecht Centrum, 20 minuten. A50 richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. Door een auto met pech, door opruimwerkzaamheden, 25 minuten. A58 richting Eindhoven dan, tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Dat is een mooi bruggetje. Kost je nu 22 minuten daar. En de A59, de laatste in het overzicht, richting Os. Tussen Nulland en Paalgraven en auto en pech kost je daar 3 kwartier maar liefst. Pak je nog wel even de Dance 1000 mee zometeen. Het is 7:30 geweest. De headlines van het ANP, die heeft Mario.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim

0: 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Yo.
2: Patrick Wolda.
1: Waarom is de tomatenpuree op in de supermarkt? Je hoort het zo meteen in de slam.

0: Sexy Bitch. Nou, dat is even lekker wakker worden, dacht ik zo. Hè? David Guetta en Aiken. Hierbij ze. En zo is het. Een hele goede morgen. 10 minuten over 7:30. 20 minuutjes nog gaan we los met de Slam Dance 1000. Dag nummer 4. Want we zijn zondag begonnen, dus vandaag dag 4. En dan beginnen we zometeen met nummertje 700. Ja, het wordt echt... Oh man, dit is zo lekker zometeen vanaf 8. Je moet echt blijven luisteren. Nightcrawlers komt eraan. Major Lazer. Yolanda Be Cool. Staat allemaal voor je klaar. Hé, hey, er is weer een TikTok-trendje gaande. Wat is iets wat jij eindeloos kan blijven eten? Monica Geuze, die heeft er ook iets, hoor.
1: Oh, als ik toch iets lekker vind, is het gewoon echt... Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken. Oh, als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Dit is zo lekker.
0: Je hebt er nu geen beeld bij, maar dit gaat over een, zo'n tube... tomatenpuree.
2: Ik wist überhaupt niet dat er tubes tomatenpuree bestonden.
0: Jazeker, dat kost dan geen drol. Volgens mij echt nou, onder de euro nog, dan haal je zo'n tubetje op. Maar heel veel supermarkten niet, want die zijn inmiddels uitverkocht... omdat ene Monica Geuze het aanprijst in een TikTok. Welkom in 2026, lieve mensen. Maar we hebben wel goed nieuws voor je, want... een flinke lepel tomatenpuree, dat kan best wel bevorderlijk zijn. Het kan best wel goed zijn voor je brein. Er is een onderzoek geweest in Spanje, waar ze überhaupt sowieso gek zijn op tomaten. Natuurlijk, daar gooien ze wel eens mee ook. Daar hebben ze 42 volwassenen, 3 maanden lang, iedere dag 35 gram tomatenpuree laten eten. Daarna, let op, scoorden ze beter op concentratie en ging hun geheugen iets vooruit. Ik moet hier ook aan gaan beginnen. Ik heb echt geheugen van een bushok.
2: Klinkt ook niet als iets voor jou, ja?
0: Ja, ik zou de bushok kunnen doen. Het komt door lycopene. Dat is een stofje dat tomaten rood maakt. En dat schijnt dus ook goed te zijn voor je brein. Voor concentratie en geheugen. Kleine kanttekening, het was een vrij klein onderzoek. Eigenlijk is er meer onderzoek nodig, maar goed. Die extra klodder tomatenpuree, ik zou hem lekker door je pasta heen mieteren.
2: Waarom zou je niet dan gewoon per dag 2 tomaatjes eten? Of een handjevol met cherry tomaatjes? Of is dat nou een hele domme vraag?
0: Dat vind ik geen domme vraag. Ik denk alleen wel dat er in tomatenpuree netto meer tomaat zit.
2: Ja, de concentratie is hoger.
0: Ja, dat denk ik. Dus ik denk dat 1 tomaatje, dan heb jij niet een beter geheugen deze, denk ik. Dat, is er iets, Joris, wat jij eindeloos kan eten?
2: Boah, ja, ik was vroeger altijd heel goed, dat is echt heel random, in spekjes. Gewoon die snoepjes spekjes. Dat waren mensen die aten 3-4 spekjes en dan zaten ze helemaal vol. Ik kan zo'n hele zak wegwerken zonder buikpijn te krijgen. Ja, dat blijf ik echt lekker vinden.
0: Ik heb heel veel gekke eetdingen. Ik vertelde eerder in het programma al over dat ik een broodje kaas in de magnetron gooi. Vind ik lekker. Dan wordt de kaas een beetje met de pizza kruiden. Waanzinnig. Vroeger als kind at ik boter.
2: Oh,
0: ja, daar is het bij mij misgegaan.
2: Een lepel en
0: ja,
2: of je
0: ik pakte stiekem gewoon een lepel boter uit de koelkast. Lijp, hè?
2: Ja, dat is echt,
0: dat is echt, echt bizar eigenlijk dat ik dat deed. Ik moet er ook niet meer aan denken, hoor. Maar ik vond boter gewoon heel lekker. De smaak vond ik goed. Ik kan, anno nu, kan ik nog steeds een blik tonijn leeg eten.
2: Maar ook met het sap erbij, of laat je die wel even leeg?
0: Ja, dat vind ik niet super lekker, maar dat kan mee als het moet.
2: Ja, oké, okay, maar als het kan ik ook heel veel. Maar
0: nee.
2: Maar dat vind je lekker, gewoon blik tonijn.
0: Ja, blikje tonijn.
2: Ja,
0: okay. Heerlijk. Ja, hoor. Ja, ik kan wel even doorgaan. Ik heb heel veel gekke gewoontes. Ja.
2: Dan vind ik jou ook niet zo'n persoon die augurkensap drinkt.
0: Ja, vind ik wel lekker. Ja, vind ik best wel lekker eigenlijk. Ja, sterker nog, doe ik elke ochtend voor de ochtendshow. Heerlijk.
2: Dat ruik ik.
0: Ariana Grande zometeen en dit is Hugel.

0: over exact 10 minuutjes, dan gaan we daarmee verder. Dus hou hem hier bij Slam. Ariana Grande uit je speakers, Medusa zometeen. Het belooft een prachtige woensdag te gaan worden. Weer records die gaan sneuvelen vandaag. Het kan op sommige plekken naar de 28 graden van gaan. Vanmiddag wel een beetje regen, onweer. Maar op zich een prima dag om even met je vrienden of collega's te gaan padellen. Bijna 900.000 Nederlanders die staan wel een keer op de padelbaan. En ruim 400.000 mensen die spelen het iedere maand. Dat is natuurlijk best wel populair, dat hele padellen. Afgelopen jaren is het echt ontploft. Nu wordt er wel gewaarschuwd vandaag in het nieuws. 2 tot 3 keer per week komen er mensen met oogletsel in het ziekenhuis in. Advies is daarom simpel. Zet een veiligheidsbril op.
1: Ziet daarvoor je zo'n Edgar Davids bril?
0: Ja.
1: Tijdens het padellen?
0: Ja, precies. Misschien een leuke goodie om weg te geven in de Slam Ochtendshow. Want ik weet dat Anouk en Marijn ook vervent padellers zijn. De Ochtendshow, de Slam Ochtendshow padelbril. Is toch heel erg leuk?
1: Ja, nou, ik zou hem even opperen.
0: Ja, dus goed. Ga je nog padellen vandaag? Doe even een veiligheidsbril op. Verder is het vandaag dag van de podcast. Even een fun fact tussendoor. Weet jullie waar de naam podcast vandaan komt?
1: Ja, ik kan nu bij de hand gaan doen. Je hebt het net gezegd. Maar ik wist het niet.
0: Van de iPod.
1: En waarom?
0: Ja, dit is gewoon een samenvoeging van het woord iPod en casten. Want je bent iets aan het casten. Toch? Dus daar komt het woord podcast vandaan. Dat is heel grappig. En het is vandaag 30 september, de dag dat de meeste mensen jarig zijn in Nederland. Dat heeft dan weer te maken, want we hebben even terug zitten rekenen vanochtend, met de kerstdagen. Dat zijn toch de dagen, de koude dagen, waarin mensen warmte zoeken bij elkaar. En dan het liefst onder de dekens. Ik zeg dit heel subtiel, maar er wordt gewoon flink geneukt met de kerst. Daar komt het op neer. Max Verstappen is ook nog eens jarig vandaag. Dus dan weet je ook wanneer de ouders van Max Verstappen een leuke tijd hebben gehad met elkaar. Medusa, de Slam Ochtendshow. Dit is Bad Memories.

0: Onze vaste mixmarathonvriend, Oliver Heldens. Samen met de Crider, A-E-I-O-U. Zijn we er klaar voor? We gaan beginnen zometeen met de Slam Dance 1000.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Oh, lekker zegt de Nightcrawlers onder andere.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
17: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
18: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
25: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
26: Oh. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het nieuws op Slam.
2: Pak wel even een lekker glaasje kraanwater of een koffietje, wat jij wil. We gaan het in ieder geval klaarmaken voor de Slam Dance 1000. Gaat zo meteen verder. Mijn nummertje 700. De Nightcrawlers staan daar, hoor je zo. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 42 vertragingen en dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Een half uur daar. A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Je zou zeggen, dat is een klein stukje. Toch 20 minuten. A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en Dordrecht. Een ongeluk daar, kost je 20. En de A59 richting Oost tussen Nuland en Paalgraaf. Zeg ik nu goed? Nuland?
3: Nuland, ja, dat is de Nuland, voorlopen van Tomorrowland.
2: Oké. Okay. Nuland en Paalgraven.
3: Hey, Nuland.
2: Ja, daarom. 20 minuten.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
29: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
31: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
32: Patrick Wolda.
2: Good morning en daar gaan we met dag 4 van de Slam Dance 1000. Ken je Basement Jacks nog? Hoor je zo meteen voorbij komen. Major Lazer, nieuw in de lijst, Colder. En nu eerst Push the Feeling On op
32: 700.
2: Nightcrawlers.

Hey Everybody op 699. 10 over 8. Slam. Dance 1000. Je luistert Slam en dit zijn ze, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is dag 4. We zijn weer begonnen, jongens. Wat heerlijk. Tot 5 uur vanmiddag ga je ze allemaal voorbij horen komen. Een nieuwe dag beats, dansen en herinneringen natuurlijk, hè. Wat dacht je van Basement Jaxx? Het Sensation Anthem van 2002 gaat voorbij komen. En dit is de man die onlangs op Lowland stond. Met een knijtervolle tent. Het ging gewoon zeg maar nog verder dan de tent. Zoveel mensen waren erbij. En hij draaide daar Rutger van Barneveld. Met Ik Wil, dat ding, weet je wel, die je inmiddels misschien niet meer kan horen. Dat kwam allemaal door onze collega Jarno. Jarno hoor je vanavond weer met de Slam Avondshow. Jarno en Jeppe hier vanavond. En dit is inderdaad Major Lazer, die beste Rutger heeft gedraaid op Lowlands.

hè, deze. Maar eerlijk, deze was je even vergeten, hè. Basement Jacks. Het begon allemaal in een basement, inderdaad. Een kelder in Londen. Daar werd dit duo gevormd. En deze Good Luck doet het toch iets minder in de 2026 editie van de Slam Dance 1000. 161 plaatsen naar beneden. Op 697. Good Luck van Basement Jacks. Maar ze komen nog vaker voorbij, hoor. Red Alert komt nog voorbij in de Slam Dance 1000. Ook Where's Your Head At? Kygo, Imagine Dragons doen ook goede zaken. Stars Will Align op 696.

Niet alles wat deze man aanraakt verandert in goud, hoor. Dance 1000. Op 696 hoorde je Kygo en Imagine Dragons. Stars Will Align. En dan heb ik het over Dan Reynolds. Dat is de frontman van Imagine Dragons die je hoort zingen op deze track met Kygo. Die had wat tijd over, naast het zingen van liedjes in de studio. Hij besloot namelijk een eigen game te lanceren een tijdje geleden. Een eigen game, gewoon een videospel. Het leek heel erg op Fortnite, het heette Last Flag. Het is de bedoeling dat je de vlag van je tegenstander verovert op een speelveld. Oh, dat lijkt een beetje op, hoe heet het ook alweer? Hoe noem je dat nou? Dat is zo'n vlaggenspel. Nou, ik weet het ook even niet meer. Maar Last Flag heette die van Dan in ieder geval. Dat ging niet zo goed met het spel. Heel veel mensen die snapten het niet, die wilden het allemaal niet spelen. Niemand speelde het, daarom hebben ze het hele spel moeten aanpassen. Dus geen succes voor deze Dan Reynolds van Imagine Dragons op het gebied van videogames. Hey, nu terug naar het jaar van... Ken je het geluid nog? Dit was natuurlijk Angry Birds. Ja. En ook de tijd dat je nog geen vervelende Amerikaanse influencers op je tijdlijn had. Want Instagram moest nog gelanceerd worden. 2010, We No Speak Americano. Ken je deze nog? Yolanda Be Cool en D-Cup op 695.

0: 2000 de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Met Yolanda Be Cool en D-Cup We No Speak Americano. Dit is zo eentje die ook een beetje vergeten was. 695 hier bij Slam. Met zometeen een zingende Eddie Murphy. No joke, een zingende Eddie Murphy in de Slam Dance 1000. En ik heb een hele bijzondere track. Hier zitten twee hele grote DJ's achter. Maar wie zijn het? Guriella is de artiestennaam. En het liedje heet ook Guriella. Je hoort hem zo meteen. En welke grote DJ's erachter zitten, vertel ik je ook zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride.

0: geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams. Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Goedemorgen, Slam Dance 1000 weerupdate van Weer Online. Het wordt zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vanmiddag een buitje.

0: Voordat we doorgaan met de Slam Dance 1000, nog even naar de wegen met Flitsmeister. 40 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartier of langer. De A12 richting Utrecht tussen Woerden en de Meren door een ongeluk, daar 17 minuten. De A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giesdam en Hendrik Ido Ambacht. Daar ga je het Anthem van Sensation 2002 nog meekrijgen zometeen. Want 20 minuten reistijd daar, extra reistijd. A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Dordrecht door een ongeluk, daar 50 minuten maar liefst. A28 richting Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde, 15 minuten. En de A29, de laatste in het overzicht, richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, daar een kwartiertje extra reistijd. 8:30 geweest, goedemorgen. De headlines van het ANP krijgen we van Mario.
1: Goedemorgen. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schommelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Yo.
0: Patrick Wolda. Dit is een hele bijzondere samenwerking. Guriella heet het. Het is een samenwerking van Tiësto en Ferry Corsten uit 99.
2: 694.

0: Chase Walker en Halsey, Closer. Slam. Dance 1000. Slam. Een hele mooie 693. Welkom, dit is de Slam Dance 1000. Goed dat je aan hebt staan. Rechtsboven in het tekstblonnetje om even in te checken. Waar geniet jij? Want ik ga ervan uit dat je aan het genieten bent van deze Slam Dance 1000. Hey, weet je nog, in de Zero's hadden we een prachtig dancefeest in Nederland. En dat gaat over het volgende.
1: Sensation.
0: Ja, met die onwijs lage stem. Do you remember? Ik ga zometeen het anthem van 2002 draaien van Sensation. Maar ik dacht misschien wel leuk om even te kijken. Welke slamluisteraar kan het beste deze stem nadoen?
1: Sensation.
0: Probeer het eventjes. Doe even een audio-appje, want je kan heel makkelijk via WhatsApp met onze app, hè? Dus doe even een audio-appje deze kant op. En probeer dan even Sensation. Komt wel redelijk in de buurt vanochtend, hè?
2: Ah, het valt niet even. Dat je gisteren gezopen hebt, werkt wel in je voordeel.
0: Zit een lekkere stemmetje vandaag.
2: Gaat goed, gaat goed.
1: Sensation.
0: Oké, nou gooi het even deze kant op als jij het goed na weet te doen. Probeer even je beste Sensation-imitatie. Dan draaien we zometeen het anthem van 2002. Nu eerst Eddie Murphy. Ik hoor je denken, wat zegt hij nou? Eddie Murphy, jazeker. Party All The Time uit de jaren 80 is gebruikt als basis voor deze. En dit is het rework van Adam Beyer. Party All The Time of PATT, wat jij wil, op 692.

0: Adam Beyer, Leighton Jurani, Party All The Time hier bij Slam. Dance 1000. Op 692. Nieuw in de lijst trouwens. Gaan we terug naar het jaar dat vrienden dingen in je MSN-status konden zetten. Je de muziek nog op cd had staan. En de ringtoon op je telefoon was Crazy Frog. Bang bang bang. En het jaar van...
1: Sensation.
0: Sensation. In 2002 werd Sensation opgesplitst in een white and black editie. En er kwam er ook nog eens een wit en zwart kledingthema. Ticket kostte je €38. Het werd uiteindelijk in ruim 35 landen georganiseerd. En de eerste editie was een heel risico, wist je dat? Ze draaiden 8 ton verlies. En toch pakten ze door en daarna werd het ruim 15 jaar lang een ongekend succes in Nederland. Sensation, white and black. Ja, ik vroeg je dus net even, wie kan Sensation goed nadoen? Er wordt heel veel geappt, iedereen doet de poging. Alex.
2: Sensation.
0: Oh, niet verkeerd hoor. Claudia doet ook gewoon gezellig mee.
3: Sensation.
0: Oh, dat wordt bijna een beetje swole. Sensual is het bijna. Martijn.
4: Sensation.
0: Goed. Donnie.
5: Sensation.
0: Rogier.
6: Sensation.
0: Ja, lekker jongens, Jeroen.
7: Sensation.
0: Oh, zacht. Jeroen die gaat ervan fluisteren. Ja. Jan.
8: Sensation.
0: Wauw.
7: Nou, even kijken, ik heb net Maarten. Die stuurde net op de valren nog een appie. Staat ook in het mooie systeempje. Kan je die nog even erbij halen, want die is ook heel goed.
8: Sensation.
0: Oh, dit vind ik de winnaar. Ja, dat is de winnaar hoor. Maarten is de grote winnaar.
8: Sensation.
0: Heel goed, ik denk dat heel veel slamluisteraars heel veel herinneringen hebben aan Sensation. Of nou

0: Sam Veld en Rani Post Malone hier in de Slam Dance 1000. Bijna 9 uur, Patrick hierbij als stand-in voor Anul. Een hele goede morgen. Dit is de Slam Dance 1000, nog niet eens op de helft, hè? Dus het wordt alleen nog maar lekkerder. En moet jij eens opletten wat eraan komt zometeen.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Jengi! En ken je deze nog van Corona? Een keer een andere dan The Rhythm of the Night. Try me out, hoor je ook zo meteen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja,
8: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja.
0: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
25: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
26: Belsimpel zet de tijd op 9 uur.
27: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn twee vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het nieuws op Slam.
29: Mario, dankjewel voor het goede nieuws. Het laatste bericht vond ik erg fijn nieuws. Het is 9 uur geweest, zometeen meer Slam Dance 1000 met Corona en Dom Dolla onder andere op de line-up. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister, 26 vertragingen en dit zijn de langste. De A10 richting Amstel, tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt, daar 20 minuten extra reistijd. A12 richting Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen, bijna een half uur. A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht, ook een half uurtje. A16 dan richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en Hendrik Ido Ambacht, 35. En de laatste in dit overzicht, de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel, auto met pech, kost je daar 20 minuutjes. Goeie reis!
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
32: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
33: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
32: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
33: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
34: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Patrick Wolda. Je zegt een hele goede morgen. Zometeen Corona en dan niet The Rhythm of the Night. Die gaat nog voorbij komen, maar dit is een andere van Corona. Ook hoor je Friendship met Capsize. En nu Djangy op 689. Dit is Take You.

0: 688. Toen het nog een lekker en onschuldig drankje was en een DJ. Try me out in de Slam Dance 1000. Het was corona. Hele goede morgen. Patrick hier bij je. Dag 4 van de Slam Dance 1000. Wat goed dat je aan hem staan. Ja, en dit is iets wat zeker niet in de coronatijd had gekund. Daten. Al deden veel mensen dat natuurlijk wel, hè. Maar dan deed je een wandelingetje buiten. Dat weet ik ook nog. Ging je een wandelingetje doen, ja. Op zich was het ook alweer een geinige tijd hier en daar, hè. Maar we hebben heel veel datingshows tegenwoordig. Ze worden je letterlijk door de strot geduwd. We hebben natuurlijk First Dates. Bestaat al lang. Lekker uit eten met elkaar. Lang levende liefde. Vind ik ook nog steeds heerlijk om te kijken. Adam zoekt Eva, kennen we. Met dat naakt daten, toch? Op een tropisch eiland. Het wordt steeds gekker, hè. Temptation Island. Hè? Het bed delen na 3 dagen op een tropisch eiland. Ook lekker. Maar er komt iets nieuws. In Duitsland. Let op, je gaat met je oren klapperen zometeen. Daar komt de show Maison Tabou. Maison Tabou. Het concept is heel simpel en ook wel doeltreffend. De deelnemers die gaan eerst met elkaar naar bed. En dan leren ze elkaar kennen. Ja, de makers zeggen er wel bij. Ze hebben eerst toestemming moeten geven voordat ze zeg maar een... ja, hoe zeg ik dit netjes op de tijdstip? Een wiepie hebben gedaan.
1: Fysiek gaan rummy cuppen.
0: Horizontaal knuffelen.
1: Klatsen.
2: Godverdomme.
1: De stagiair luistert ook mee, hè?
0: Nou, sorry. Klatsen. Ja, nu doe je alsof de stagiair 16 is.
1: Niet
0: klatsen. Ik vind klatsen denk ik wel het meest doeltreffende woord voor wiepie. Zeg maar, klatsen klinkt ook gewoon als... We gaan door met de Slam Dance 1000. Ik hou het gewoon even bij een friendship. Die vinden wij met Capsize op 687.

0: Dom Dolla, die gaat dom hoor.
1: De Slam Dance 1000.
0: Zegt de jeugd tegenwoordig volgens mij. Ik ga echt dom. Ik ga helemaal mee met mijn tijd. Dit was Saving Up in de Slam Dance 1686. Nummer 685 is speciaal voor Koen Schuiling. Ik hoor je denken, wie is Koen Schuiling? Dat is die rukburgemeester uit Groningen. Sorry, ik het zo zeggen ook. Dat is zo kut voor hem. Hij gaat de rest van zijn leven dit blijven horen natuurlijk. Tenminste, hij wordt daarvan verdacht. Hij zou namelijk 2 jaar geleden in zijn auto gemasturbeerd hebben en hij is toen betrapt. Dat kan. Je kan dat gaan natuurlijk doen. Maar als je burgemeester bent is dat niet heel handig. Hij kreeg toen een boete van €250. Hij ging in hoger beroep. Hij zegt namelijk zelf dat hij zijn buikpijn aan het wegwrijven was. Oké. Dat is dus 2 jaar geleden. Vandaag is het hoger beroep en hoort hij of zijn straf vervalt, blijft staan of verhoogd gaat worden.
2: Had ik maar minder gemasturbeerd, dan had ik 7 vreemde talen en robotica geleerd.
0: Ja, en geen hoger beroep nodig had natuurlijk, hè. Nou, misschien de lul, misschien niet. House of Justice, het huis van gerechtigheid. Vandaag. En nu in de Slam Dance 1000. DJ José.

0: Wookie in de Slam Dance 1000. En Sunshine op 684. Mooie fan trouwens, die Wookie, als je hem volgt op Instagram. Dit is natuurlijk een remix van een heel oud liedje. En hij maakt heel vaak remixen van oude liedjes. Maar de meeste mag hij niet uitbrengen, omdat hij dat dan niet gekleerd krijgt, zoals het zo mooi heet. Bij of de nabestaanden, of dat het zo oud is, weet je wel. Of bij de artiest zelf. Dus dan zet hij maar op Instagram. En dan staat erboven weer zo'n liedje die ik niet mag releasen. Ja, hij heeft heel veel goede remixen online. Nou, dus check hem zeker even online. Wookie dus in de Slam Dance 1000. Zometeen even die handjes in de lucht. Met La Fuerte. Ratata, zometeen. In de Slam Dance 1000 en ook Moby komt eraan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbieding.

0: fruitvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
16: Het Slam Dance 1000 weerbericht. Zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. En later vandaag een buitje. Dat is nog eens een goed bericht, of niet dan? Slam verkeer dan door Flitsmeister. 11 vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartiertje. De A2 richting Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel. Een kwartier daar. De A10 richting Amstel tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. Een ongeluk daar kost je 25. De A12 richting Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. 20 minuten ook. Flink op de A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht. Dan ga je Disclosure met Omen nog horen. 37 minuten. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk Zuid en Zwijdrecht. 17 minuutjes daar. Het is 9:30 geweest. We gaan even naar het ANP, dus het Mario met de headlines.
17: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
17: Twee mannen uit Amsterdam zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het geweld in het Gelderse Overasselt. Daar kwam begin deze maand bij een schietpartij een beveiliger om het leven. Sindsdien zijn meer dan 30 verdachten opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde blijft langer dicht dan gedacht na het ongeluk van gisteren waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. Er is nog de hele dag nodig om de weg te repareren. En deze maand was een van de warmste septembermaanden sinds het begin van de metingen. Volgens Weer Online komt dat vooral door de extreme warmte aan het eind van de maand. Gisteren werd het in Eindhoven bijna 29 graden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
18: Dance 1000. Patrick Wolda.
16: Over Eindhoven gesproken. Eindhoven, laat je horen. La Fuente zometeen. Ratata. En dit is Moby.
19: 681. Wow.

0: De living legend van Eindhoven. En omstreken natuurlijk ook La Fuente Ratata in de Slam Dance 1000 op 682. Onofficiële ambassadeur van de zilveren armbanden. Eigenaar van de beste knop van de Lage Landen. De dikste auto's. Gestemd op Ratata door Joyce, Harold, Monica, Jake en Thijs. Waarom eigenlijk, Thijs?
1: Ja, dat is een beetje ook wel de herinnering natuurlijk. Ik ben ga geregeld naar feestjes van La Fuente in een cirkel in Eindhoven. En ik kom zelf ook uit Eindhoven. En daar hoor ik hem voor het eerst. En dan ben je natuurlijk gelijk terug weer op zo'n feest. Dus ja, het is gewoon lekker vlot nummer. Hoge energie, daar hou ik wel van.
0: Ben jij een knotknaapje? Je bent fan van Job?
1: Ik heb hem zelfs ook een keer gefotografeerd op een feest. Ik ben een fotograaf, dus vandaar. Dus ja, maar goed, dit is wel een van zijn beste nummers, denk ik, die hij gemaakt heeft. In mijn ogen dan.
0: Absoluut, zeker. Daarom terecht ook in de Slam Dance 1000 op 682. Thijs, dankjewel voor het stemmen. Ik ga je verblijden met een Slam Dance 1000 prijzenpakket.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
2: De

0: 2000.
1: Op 679, this is the way. And this is the way to enjoy this beautiful weather on this after summer day. Ja, het is natuurlijk een fantastische dag vandaag. Hè. Temperaturen gaan weer door het dak vandaag. We worden waarschijnlijk weer records verbroken ook. In het oosten kan het 28 graden worden vandaag. Lekker. Hey. Ja, geniet maar even van deze heerlijke dag. Dat doe je niet alleen door de dance 1000 harder te zetten, maar dus ook eventjes lekker het zonnetje in te gaan. Je hoeft voor het lekker weer niet in Barcelona te zijn. Heb je dat gezien? Dikke pech als je daar op een nazomer hoopt. Door het warme water van de Middellandse Zee zijn daar best wel hevige buien ontstaan. Met hagel, onweer, het is er zo warm dat in sommige wijken kelders en begane grond van winkels zijn ondergelopen. Dus door die warmte komt er heel veel regen naar beneden. Dus. Nou goed, sterkte als je daar zit. Hopen dat je het een beetje droog houdt. Hier is het in ieder geval lekker weer vandaag. En dit past er perfect bij, deze zomerse tune van Disclosure. She Is Gone, Dance On, nummer 678. Wist je dat ze in 2017 al begonnen waren met het maken van deze tune? Hoe kan je zo lang bezig zijn? Nou, er is wel een parel uitgekomen, toch?

0: ik moet naar huis. Ik kan niet meer. Het is klaar. Het ging 4 uur lang goed.
1: Tikken die wijntjes nu toch aan.
0: Ja. Goh. Zo,
1: nog eentje, jongen. Nog eentje.
0: Zometeen. Thomas van Slempelen. Dat wilde ik zeggen, maar ik kreeg mijn bek niet uit.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Ja, muziek is starten, gaat nog wel. Fischer zometeen. Nieuw in de lijst. En ken deze nog, No Stress.
3: No Stress.
0: Zeg ik, hoor je ook zometeen met Thomas van Slempelen. Veel plezier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.dus.nl.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. 2 mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel, 2:10. Goedemorgen. Zometeen meer Dance 1000 met Lawrence Wolf. En ook Chesto Secrets komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. A10, Watergraafsmeer, Amstel voor Amsterdam Rivierenbuurt. Ongeluk gebeurt 23 minuten. En de A15, de Gorinchem Ridderkerk voor Hendrikje de Ambachten aansluiten in 14 minuten extra.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
0: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
21: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
13: Met zometeen een wee-wee, misschien met een stokbrood onder zijn oksel. Namelijk zometeen de Fransman Lambert Wolf komt eraan. No Stress, dat is een goede gedachte voor de werkdag. Eerste man die binnenkort met een nieuw trance-album komt. Chesto en Your Secrets in de Dance 1000. Goedemorgen.

Uit het jaar dat we wonnen van Italië, van Frankrijk, maar we niet sterk genoeg waren voor Rusland. Dat blijft pijnlijk, 2008 op het EK. En je hoorde Lawrence Wolf. En zijn grootste hit in de Dance 1000, je hoorde No Stress. Ook de enige notitie trouwens. Wel flink gedaald, geen stress, maar 303 plekken eraf. 676 in die grote Dance 1000. Hey, welkom, welkom. Goedemorgen, de grootste hit. Richting de helft van de werkweek, maar ook langzaam richting het helft van de Dance 1000 ook. Want ze begonnen afgelopen zondag met nummer 1000, nu al bij 670. Als in en nog een paar getallen erboven, maar goed, het gaat snel. Volgende week donderdag, dan hoor je de nummer 1, iets voor 5 uur. Spannend, spannend, spannend. Ondertussen tijd voor de volgende alweer. Geëindigd op 675. Het waren twee schoolvrienden die achter de computer gingen zitten en dachten, hé, we kunnen wel wat. En toen hebben ze dus een demootje gestuurd naar Pnau. En dat is een duo uit Australië, die hebben ook met Elton John samengewerkt. En die zijn ermee aan de slag gegaan, die hebben hem teruggestuurd. En zeiden, jongens, jullie zijn gigantisch goed bezig. We hadden nog een kinderkoortje liggen. En ja, dat past eigenlijk wel. Het werd een van de grootste hits uit 2013-2014. Val und Wat en Pnau. Dit is Changes in de Slam Dance 1000.

0: Fisher en zijn ode aan het nachtleven en ook Ibiza. Jorde Fisher en What a Life bij Slim.
1: Dance 1000.
0: Uitgebracht op zijn eigen labeltje Catch and Release. En op zich de naam Fisher, dat leefde niet helemaal door. Nou, hij liet in de DJ Mac weten dat hij gigantisch het haat om te vissen. Ik haat de geur en ik haat het bloed. Fisher. Samen met Florence Armand, What a Life, nieuw in de lijst. Want ook dit jaar pas uitgekomen, deze zomer trouwens. Dat is wel een goede reden om er nieuw in te staan. Ja, Fisher die stond afgelopen zomer 15 keer op de donderdag in de nieuwe Club Universe op Ibiza. Het was een groot feest. En ook een heel duur feest volgens mij. Want die entree-tickets boven de 80 euro volgens mij. Heb je wel een feestje, Dan de vloek van de nummer 2 zijn. Dat is ook iets wat bij Sesh is bijgebleven. Kijk, wereldwijd heeft hij overal wel hits gescoord. Maar toch in de plek waar je wil scoren, Engeland. Met grote hitlijsten, daar is het altijd gelukt om hoog te eindigen. Maar altijd op nummer 2, dat is een beetje treurig. Encore une fois, nummer 2. Ecuador, die grote hit, gaan we ook nog horen in de Dance 1000 op nummer 2. Mysterious Times, Adelante, altijd op 2, maar nooit een nummer 1 gehaald. Ook niet in de andere hitlijsten, dat is ergens wel treurig. Maar goed, wel gestegen in deze editie van de Dance 1000. 66 plekken erbij voor Stay van Sash. Dit is 673.

1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Slam Dance 1000. 672.

0: Het leven is een jungle. En die jungle van Fred Again gaan we later nog horen vandaag trouwens op 619 in de lijst. Ja, dit was de jungle van Alok Chainsmokers en May Stevens van inmiddels alweer 3 jaar geleden. Dat was lang zoeken, over jaren gesproken. Ze hebben er 4 jaar naar gezocht. De perfecte plaat van de Chainsmokers om samen te maken met Alok The White Record. En dit was hem, ze draaiden hem op Tomorrowland en iedereen ging los. En het was het begin van iets moois. Goeie track ook trouwens in zich. Zometeen, onder andere Chocolate Puma, de gast uit Haarlem die zoveel alias hebben. Daar wordt de FBI wordt daar en de CIA wordt daar heel zenuwachtig van. En ook Para for Koe van Wicked Games komt eraan in de Dance 1000. Blijf erbij.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: En als je het weet, dan weet je het.

0: gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
11: Ach, wat was het heerlijk gisteravond nog eventjes trouwens. Hè? Maar ja, vandaag ook prima trouwens hoor. Het is zo'n 24 graden in het westen tot zelfs 28 in het oosten. In Zeeland nu al wat regen de komende uren. In de middag slaat het overal zo'n beetje om en dan gaat het overal regenen. En vanavond dus bewolking en regen. Het is even niet anders, maar het is niet koud. Het is ook lekker. Ook wat waard natuurlijk. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Die weten waar het vast staat. Drie langste krijg je van mij. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus Nijhoffbrug. Ongeluk gebeurt een half uur extra. A15 de Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 17. En de A59 Oss-Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 19 minuten.
12: Dance 1000.
13: Thomas van Empelen.
11: Ja, deze gasten René en Gaston, de Goodman, zoveel aliasjes. Maar dit is lekker. Chocolate Puma en Always and Forever.

Danny appt echt een paar seconden geleden. Anna Naklap. It's awesome. Ja, goede zangeres, zegt Chris Isaac. Kon er wat van met Wicked Games, maar deze plaat, my god. Para Vukova. Zijn echte naam is dan weer Nicolas Demuth. En hij komt uit Göttingen. Dat is heel Germany. Hij speelde piano vanaf zijn 11e. En daarna jazz. Oftewel, ik denk ook dat daar een beetje zijn liefde voor... dan Chris Isaac vandaan is gekomen, toch? Het origineel is al prachtig en deze ook. Para Vukova, Anna Naklap en Wicked Games. Met dank aan jouw stem geëindigd in de Slam Dance 1000 op 700. Nee, 670. Dan ga ik toch weer die discalculie. Toch weer even de mist in. Jammer, maar goed. Ik kan me herstellen. Zometeen namelijk Purple Disco Machine. Die daalt een hoop plek helaas. Maar eerst naar Ferry Korsten. Dat was eind jaren 90, begin Zero's System F. Ook een flinke daler. 487 plekken eraf voor deze Out of the Blue. 669.

0: Purple Disco Machine, Kungs en Substitution hier bij Slam. Dance 1000. We geëindigd met de dank jouw stem op 668. Mocht je denken, waarom kan die guy eigenlijk alleen maar vrolijke beats maken? Heeft te maken met zijn invloed namelijk. Hij is al wat ouder en hij groeide op met zijn ouders in Oost-Duitsland. En in DDR was eigenlijk alleen Italo toegestaan. Dat moest vrolijk zijn. Dat mocht allemaal geen politieke boodschappen hebben. Dus dat was alleen maar Italo. Laden die, laden daar. En uiteindelijk is dat ook een beetje zijn invloed geweest. Weet je dat ook weer? Ja, dan naar de telefoon. Hi Isabelle, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Isabelle Klein. Je bent 23 en je komt uit Waddinxveen. En je bent heerlijk aan het genieten van de Dance 1000, begreep ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend vragen. Zo niet mijn beste. Ben je aan het genieten, ja of nee?
1: Ik snap hem.
0: Hij is lekker, hè, zeg. Wat waren de nummers tot nu toe waar je heel blij van werd?
1: Ik heb Avicii voorbij horen komen. Ja. Martin Garrix. Ook af en toe een oude Mesto. Mike Williams. Super nice.
0: Ja, dat je ook opgestemd inderdaad, ja. Ik heb jou aan de lijn vanwege de track. Nou, we weten samen welke track we zo meteen gaan draaien. Maar vertel, wat betekent die track voor je?
1: Hij heeft zoveel emotie. Ik heb hem best wel vaak gehoord als ik in de crowd stond. Deze zomer nog op Tomorrowland. En je merkt gewoon, die hele energie gaat omhoog. Iedereen is blij om hem te horen. En dat is altijd nice.
0: Ja, ken je de hele titel uit je hoofd of niet?
1: Ja, mag okay. Ik het zeggen?
0: Ja, zeg het maar. Wat gaan we draaien okay. Op 667?
1: Calling Lose My Mind.
0: Van?
1: Ryan Tedder, Sebastian Ingrosso.
0: Ja, en die laatste?
1: Je moet me even helpen.
0: Alesso zit er ook op. Maar hartstikke goed gedaan. Hoppa, ja. Ik dacht, ik vind dat altijd zo lelijk als mensen dan zelf nog de plaat gaan aankondigen aan het einde, weet je wel. Dat je zegt, oh, roep jij hem maar. Dan gaan ze hem zelf afmaken. Maar goed. Isabel, dank voor je stem. Oei, daar is hij.
1: Yes, bedankt.

0: Als we een radiozender waren geweest op de Bijbelbelt, dan hadden we waarschijnlijk dit nummer overgeslagen, denk ik. 666 namelijk. De Duvel Salvation Reset Your Brain. Dat is DJ Ronald Molendijk. Veel te vinden bij de showbiz-programma's. Om muziek te duiden en andere dingen. En toetsenist Jeroen Rietbergen. Daar hoor je heel weinig meer over, die laatste man. Ik weet niet wat er is gebeurd trouwens. Hey, zometeen gaan we verder met de allergrootste dances door jou gekozen. Onder andere Fred Again. Met het licht mag weer aan nadat het uit is geweest. Cheatcodes komen eraan. En deze gigantisch grote klapper. Hoor je zo. Blijf erbij.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Met deze week in de bonus. Aha.

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
16: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
17: Belsimpel zet de tijd op 11 uur.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan. Nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, 3 minuten over 11. Zometeen meer Dance 1000 met cheatcode zometeen. En een hele grote van Fred Again. Eerst even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen krijg je van me. A12 nu net Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan. Daar 1,5 uur extra. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 11. En de A59 Os-Zonzeel. Tussen Dussen en Hoijpolder. Daar 1,5 uurtje extra.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
21: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
22: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
21: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
26: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
5: Cheatcode zometeen. No Promises, een gigantisch grote klassieker uit het jaar 1992. De tijd van de Roxy zometeen. Eerst Fred Again, Turn on the Lights Again. Geëindigd op 665 in de lijst.

0: Oh, Dance 1664, Cheat Codes, Demi Lovato en No Promises. Flink gedaald, 346 plekken. Zitten er ook stijgers tussen? Jazeker, de volgende die ik ga draaien stijgt. Maar goed, deze 664 dus in de Slam Dance 1000.
1: Dance 1000.
0: Ah, de volgende track, dat is iets bijzonders. Het is zo'n dance-hit die nooit echt een hit is geweest. Het heeft nooit in de Slam 40, de hitlijsten gestaan. Het is gewoon zo'n heel ding wat dan er net nooit kwam, maar uiteindelijk wel een van de bekendste danceplaten ooit is geworden. Hij is gemaakt door Robin Albers. En als hij nog optreedt, gebeurt niet heel veel meer, want die guy is 68. En dan draait hij hem soms. Hij zei tegen een interviewster dus waarschijnlijk, dat mensen altijd verwachten dat hij hem draait. Maar ja, als er een goed moment is, doet hij het wel. Maar hij voelt zich niet verplicht, dus weet dat als je deze man een keer ergens ziet. Ik heb het over JD trouwens, om wat specifieker te worden. Daan Knaak stemde erop, Martin Snel, Steven Lens, Michel Koopmans, Adja de Vee, Esther van der Laan en ook Hans uit Amsterdam, die niet weten dat het hem doet denken aan de tijden in de Roxy. Dit is een plaat, hij zegt, geëindigd op 663 JD. Dit is Plastic Dreams. En ik zei het al, dit is een stijger, 43 plekken erbij.

0: 172 plekken erbij voor deze Lionheart, Fearless, Tom Grennan en Joel Corey.
1: De Slam Dance 1000.
0: Maakt de positie in de Slam Dance 1000 van 2026. 662. Hoop getallen, hoop platen in de lijst ook. En die zanger Tom Grennan die je net hoorde, die was zo dronken op een huisfeestje dat hij in de Cooks met de Seaside aan het zingen was. Nou, hij wil het zelf niet meer, maar toen daar zeiden mensen, hé, je moet er wat mee gaan doen. Heeft hij gedaan uiteindelijk zijn baan bij Costa Coffee. Echt zo'n UK koffietent is dat. Een beetje de Coca-Cola onder de koffie. Volgens mij ook van dezelfde eigenaar trouwens. Hij is ervoor gegaan en met resultaat, hè, zeg. Dan de volgende track. Zal eens te kijken wie er allemaal op hebben gestemd. En toen kwam ik mezelf tegen. Ja, zeker. Ik heb ook gestemd op de Dance 1000. Ik riep dat dan de afgelopen weken. Maar ik heb het ook echt gedaan. Ik heb ook gestemd op deze track. En ja, wat vind ik er mooi aan? Het is zoiets dat ik vind heel vaak de sfeer. Het leven is natuurlijk hartstikke leuk. We kunnen met z'n allen natuurlijk. Dit is fantastisch. Maar het leven heeft ook heel veel negatieve dingen waar we niet altijd over proberen te denken. En ik vind het dus heel mooi als muziek danst op die lijn tussen negativiteit en positiviteit. Dat er twee betekenissen in zitten. Dat je het kan horen als melodramatisch. En tegelijkertijd is het ook zo mooi en zo gevoelig dat het heel veel vrolijkheid opwekt. En ik vind dat bij de volgende track ook. Het is prachtig. En 39 plekken erbij. Stond vorig jaar nog op 700. Maar nu dus logischerwijs 661. Dit is goed. Dit is mooi. Cosheen, Hide You.

0: 661, Koshin, Hide You in the Dance 1000. Het werk die trouwens in Nederland eerder populair was dan in Engeland. De Nederlanders hebben altijd goede dingen snel door. Ja. Hey, zometeen een trackie van Rihanna, die dus leunt op deze track. Luister even bij.
1: Sand, I said, listen mate, I've traveled every road in this hill land, cause I've been everywhere man, I've been everywhere.
0: Gaat er een lampje branden welke hit van Rihanna het is? Je hoort hem zo.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht. Met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: 11:30 geweest, weer online weerbericht voor je. Het is vandaag redelijk zonnig, behalve in Zeeland. Daar bewolkt met af en toe wat regen. Temperatuur tussen de 24 en 28 graden. Vanavond overal kans op regen trouwens. En morgen wordt het alweer een stuk minder.

0: A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 13. En de A59 Os-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. Daar een kwartiertje extra.
1: Dance 1000. Thomas van Empelen.
0: Ja, het leunt dus op een track uit 1959. Een track van Rihanna zometeen. Where have you been? Eerst Sonny Verderma. Dit is goed, hij zegt.
1: 660.

0: for you, babe.
1: Rihanna heeft jaren geleden in de interview een keer verteld dat ze een size queen is. Nou hoop ik ook dat ze van grote nummers houdt, want 659 in de Slam Dance 1000. En hij is wel iets minder groot geworden, namelijk 165 plekken gestegen in deze editie van de Dance 1000. Dus mooi, hè? Het is I've Been Everywhere, komt uit een liedje van 1959, wat ik je net liet horen. Zometeen To Unlimited, Jump for Joy uit het geboortejaar van een hele grote Nederlandse DJ. En ook zometeen verder met de Dance 1000 met Lost Frequencies. Maar eerst even plaatsmaken voor de Grand Slam, want die is goed.
2: Slam. Grand Slam.
1: Over mensen heen rijden,

mensen die de PlayStation 5 gewoon hoog en droog op het tv-meubel hebben staan. Met één reden, namelijk GTA 6 komt eraan, wat goed hij zegt. En dit is de tune ook van een heel album wat eraan komt rondom tracks bij GTA 6. Kate Verjel en Paco, Sexy Magic. Het is de Grand Slam deze week. En van vrijdag weer een nieuwe, dus nog even genieten hiervan. Dan verder met de Slam Dance 1658. Lost Frequencies, dit is Sweet Disposition.

Too Unlimited en Jump for Joy uit het jaar dat Martin Garrix werd geboren. Ja, mooi hè? Too Unlimited en Jump for Joy. Het is wel een sprong naar beneden. 392 plekken eraf. 657 in de Dance 1000. En we gaan de Too Unlimited nog vaker tegenkomen. Want in totaal staan ze 8 keer in de lijst. Zometeen Bieber Werksa, Sad Girls. Eerst een plaat. Hij zegt, dit is goed. Hoef ik eigenlijk geen woorden aan vuil te maken. Calvin Harris, Alesso, Hurts. Dit is Under Control, 656 in de Slam Dance 1000.

0: die twee houden we van elkaar. Bibi Rexha, Get Up. Namelijk hun vijfde samenwerking deze Sad Girls. Nieuw in de lijst, logisch, van dit jaar uitgekomen. In de studio de grote Hielke Boersma.
1: Ja! Hey, en die David Guetta, die wordt steeds jonger, heb ik het gevoel. Hè? Dus die zijn nog lang niet uitgeproduceerd met elkaar.
0: Ja, is wel in dat, als je foto's van Guetta kijkt uit 2002, 2003, toen die begon met muziek maken. When You Love, Don't Let Me Go. Dat is een heel ander persoon. Daar is een geld in dat gezicht gegaan van Guetta.
1: Maar het lijkt alsof hij de andere kant op gaat, weet je. Alsof hij steeds jonger wordt. Ja. Zoals Benjamin Button.
0: Ja, dat hij dan toch stiekem al die placebo... Nee, ik bedoel, van dat je hebt tot een bloedtransfusies en zo, toch? Ja. En dan, met je eigen kinderen moet je dan bloed heen en weer uitwisselen. Dat nare gedoe en zo. Ik weet niet wat hij doet, maar ik wil
1: dat
0: het ook.
1: Kunnen, ja.
0: Hey, we zijn er flink aan het aftellen. Ik zat te kijken. Ook qua temperatuur trouwens. In de finale dag van het Dance 1000. Heb je het gezien in de weer-app of niet?
1: Nee, ik kijk maar een dag vooruit.
0: Oké, okay, dus, dag vooruit. Nou, als dit klopt, zitten we in de finale van het Dance 1000 volgende week donderdag met 13 graden.
1: Ach nee, toch?
0: Dat is ook best een keer lekker. Ik heb wel zin in die cv-ketel lekker aan en zo.
1: Eigenlijk die herfst. Ja, als die zomer voorbij is, dan mag ik er ook aan toegeven.
0: Dan gewoon meteen sneeuw ook toch.
1: Lekker kastanjes rapen en kerstmuziek draaien.
0: Hey, zometeen, wat hebben we in de Dance 1000?
1: Onder andere Dimitri Vegas en Like Mike, waar jij natuurlijk groot fan van bent. Ook de freestylers komen eraan. Ja, even het gaspedaal flink ingedrukt.
0: Die push-up plaat.
1: Push-up, ja.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent!
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
18: Oh. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Soms wil je zeggen...
22: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
20: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
23: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
24: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
23: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
24: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
25: Premier Padel in Rotterdam.

0: plus.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het nieuws op Slam.
7: Mario, dankjewel. Het is 4 minuten over 12. Meer Slam Dance 1000 komt eraan met de legendarische Avicii. Ook Shouts komt eraan en de Freestylers. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met op dit moment 2 vertragingen. De A15 richting Oostvoorne tussen Benelux en Botlek Tunnel. Daar 13 minuten. De A58 richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar 26. En ook nog de A59 richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 8 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Even bollen
13: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
16: Hoi Hielke.
8: Hielke Boers.
0: Jasma.
7: Soms vergeet je wel eens hoeveel goede tracks Avicii heeft gemaakt. En je komt ze allemaal tegen in de Dance 1000. Wat dacht je van? Samen met Sebastian Drums, maar Peelings for You. Avicii is zometeen op 6.53. En nu op 6.54 de Freestylers. Dit is Push Up.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Je kent hem natuurlijk van Levels. Je kent hem van Wake Me Up. Maar Avicii heeft nog zoveel meer goede tracks gemaakt. En je hoort te veel in de Dance 1000. Bijvoorbeeld deze track, My Feelings For You, samen met Sebastian Drums. Op 6.53 in de lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt. Samengesteld dankzij jou, dankjewel nog ervoor. Onder andere Wesley, Karin en Remco hebben op deze track gestemd. My Feelings For You. Avicii in de Slam Dance 1000. Hey, we zijn met z'n allen natuurlijk ongelooflijk blij dat de coronacrisis achter ons ligt. Maar je zou ook bijna vergeten dat de coronacrisis ook een paar positieve kanten had. Bijvoorbeeld die hand sanitizer pompjes. Vind ik toch wel lekker dat je die nog af en toe tegenkomt. Dat je even je handen kan ontsmetten als je ergens in de winkel bent of zo. Wat dacht je van het videobellen? Dat is nu ook heel normaal geworden. Je kan gewoon online meetings doen. En de coronacrisis heeft ook voor de lancering van een hoop artiesten gezorgd. Bijvoorbeeld Shouse. Ze maakte deze track al in 2017. Maar in 2021, toen alles op slot zat, werkte die nog veel beter, deze track. Het werd opeens een hele grote hit. En het is een van de COVID-hits. En ook in de Slam Dance 1000 op 652. Shouse and Love Tonight.

paar minuten alleen maar lekkerder. Want we gaan van 1000 naar 1. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de juiste volgorde. Dit is de Slam Dance 1000 met The Freemasons en Amanda Wilson en Love On My Mind op 651. Hey, stel, je bent artiest en je gaat muziek maken. Dan moet je vaak ook even nadenken over een artiestennaam. Wat wordt de naam waaronder je gaat optreden en muziek gaat uitbrengen? Deze twee broers hadden niet heel veel zin om daar heel lang over na te denken. Ze dachten, we kunnen die tijd en die creativiteit beter gebruiken voor het maken van muziek. En ze dachten gewoon, we zijn twee broers. We maken muziek op de vierde verdieping in een pand in Utrecht. We zijn twee broers op de vierde verdieping. We zijn two brothers on the fourth floor. En dat is hoe ze bij hun artiestennaam zijn gekomen. Je hoort de two brothers on the fourth floor zometeen. En Come Take My Hand op 6.49. En nu Swedish House Mafia op 6.50 in de Slam Dance 1000. Dit is Lioness.

0: Nog meer 90s dan een flippo. The Two Brothers on the Fourth Floor en Come Take My Hand. Onder andere door Melissa en door Laura de lijst ingestemd op 6.49. Come Take My Hand. Two Brothers on the Fourth Floor hier in de Slam Dance 1000. Hey, doe jij ook aan High Rocks wedstrijden? Helemaal het ding van nu, hè? High Rocks. Ik heb zo meteen de track voor je die ultiem zou werken onder een High Rocks aftermovie. Past daar echt perfect onder. Welke track het is, dat hoor je zo meteen. Ook Lazy J zo meteen, Jord Aranaus en Shaft komt eraan.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart.

0: Zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Goedemiddag, het is 3:03. Het slamweerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het warm, 22 tot 24 graden in de Randstad, tot zo'n 25 tot 27 graden in het midden en oosten van Nederland. Het is lekker zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking later vanmiddag toe. Dan is er ook nog kans op een klein buitje in het zuiden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 10 minuten. En ook de A15 richting Oostvoorne, tussen Benelux en Botlektunnel. Daar 22 minuten. De weg is daar afgesloten.
8: Dance 1000.
9: Hielke Boersma.
7: De beste dance tracks ooit gemaakt. En het tempo gaat omhoog met Dimitri Vegas en Silver zometeen. Turn the Tide hoor je zometeen op 6:47.

647.

Ik vind dit echt de ultieme track voor onder een High Rocks aftermovie. Gewoon 2 minuten lang knallen met Turn the Tide, de Dimitri Vegas remix van Silver en Pat B. Onder andere ook door Mitchell de lijst ingestemd. Hij heeft hierbij gezegd: ik heb bijna een sixpack dankzij deze track. Ik heb hem altijd aanstaan in de sportschool. Nou, echt de ultieme sportschooltrack ook. Turn the Tide, Dimitri Vegas, Silver en Pat B op 6.47 hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt met zometeen hier Zweeds DJ-talent. In Zweden zijn ze bijna net zo goed in elektronische muziek maken als in Nederland. Outta Nose, een van de protégés van Avicii. Million Voices hoor je zometeen. Naar Mac en Leo Sayer.

Je zou kunnen zeggen een verbindende track. Een track die universeel door iedereen is mee te zingen. Je hoeft er geen taal voor te spreken. Je hoeft alleen de klinkers te kunnen uitspreken. Nou, dat lukt een baby nog. Arno's en Million Voices op 6.45 hier in de Slam Dance 1000. We zijn lekker aan het nazomeren, maar aan al het leuks komt een eind. De herfst staat voor de deur. Volgende week 13 graden zag ik al. Dus mocht je nog even naar buiten kunnen. Mocht je nog op het terras kunnen gaan neerploffen aan het einde van de werkdag. Mocht je nog in de bazentijd nog even lekker naar buiten kunnen. Ga je nog even voor de corporate wandeling na de lunch. Geniet er nog even van. Het is de komende dagen nog lekker. Maar daarna begint de herfst toch echt. En in de Slam Dance 1000 is het ook lekker na zomer. Een hoop zomerse tracks de lijst ingestemd. Bijvoorbeeld deze door Melissa. Ik zet deze altijd op vakantie als ik aan de Costa Brava zit. Lekker zomers en moet ik horen in de Slam Dance 1000. Nou, dat is gelukt. Hij staat op 6.44. Shaft en Mucho Mambo.

0: Badger, die een classic van Natasha Bedingfield, These Words, in een bad met energy drink heeft geworpen. Zijn remix van These Words op 6.43 hier in de Slam Dance 1000. Normaal gesproken hier tussen 12 en 2. House in de pauze met alle genres en remix. En deze twee weken iets lekkerders, namelijk de beste dance tracks ooit gemaakt. En we gaan de lunchtafel toch een beetje opschudden zometeen. Leuk om deze weer eens te horen. Dubs en Bordjes. Met een verwoestende track. Tsunami hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
8: Domino's.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
12: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 1 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Mario, dankjewel. Het is 1 minuut over 1. Dit is de Slam Dance 1000 met Tsunami. Draps en boordjes zometeen. Ook David Guetta komt eraan. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A6 richting Lelystad tussen Urk en Ketelbrug. 8 minuten. En de A16 richting Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en Fabrienoordbrug. Daar 9 minuten.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Hoi Hielke.
1: Met zometeen hier Lodewijk Fluttert. Maar je kent hem beter onder de naam Bakermat. Een van de zomertracks van afgelopen jaar. Samen met Rani, I Love Life. Hoor je zo meteen in de lijst. Ook de Freemasons. En nu Dubs en Borges. En Tsunami op 6-2.

Opeens was hij daar in de zomer van 2013. Een track in een stijl die je nog niet eerder had gehoord. Een verwoestende drop. Het was het begin van de grote Big Room tijden. Het Tsunami, de track die je net hoorde, op 6.42 in de Slam Dance 1000. In het begin werd hij ook heel veel doorgestuurd. En het was nog niet helemaal duidelijk wie er achter die track zat. Nou, uiteindelijk werd het zo'n grote hit dat ze zelf ook vonden van... nou, het wordt er wel tijd om te zeggen dat hij voor ons is, voordat het moment voorbij is. Dubs en Borges zaten achter de track Tsunami. En het werd een grote carrière voor deze gasten. Je hoorde Tsunami net op 6.42 hier in de Slam Dance 1000. En achteraan de Freemasons en Uninvited. Goedemiddag, Hielke hier bij je met de beste dance tracks ooit gemaakt. 2 weken lang tellen we af van 1000 naar 1. De nummer 1 hoor je volgende week donderdag. En tot die tijd wordt de lijst iedere paar minuten alleen maar lekkerder. Met zometeen ook een van de nieuwere tracks. Leuk om die even te horen. Een van de zomertracks van afgelopen jaar. Bakermat en I Love Life hoor je zometeen hier in de lijst. En deze track werd mede geproduceerd door Avicii. En dat is goed te horen. David Guetta en Sam Martin, A Lovers on the Sun. Let's

tracks ooit gemaakt volgens jou. Dance 1000. Dit is 639.

0: Zijn echte naam is Lodewijk Fluttert. Lodewijk Fluttert. Dan weet je een beetje uit wat voor milieu die komt. Hij had ook dokter kunnen worden, maar hij heeft een beroep gevonden waarbij hij nog meer geld verdient. Bakermat toert de hele wereld rond met onder andere ook zijn nieuwe track. I Love Life, een van de zomertracks van afgelopen jaar. Samen met Rani op 6.39 de lijst ingestemd. Onder andere door Wesley, die zegt: ik was afgelopen zomer altijd te vinden in Bloemendaal en ik hoorde deze altijd in de beachclubs. En even weer terug naar de zomer met deze track. Nou, graag gedraaid hier in de Slam Dance 1000. Bakermat en I Love Life. Zometeen gaan we snel verder met de lijst met een iconische track. A Grooveyard komt eraan met Mary Go Wild. En laten we ook zeker de tracks van 2026 niet vergeten. We hebben een waanzinnige Slam X Marathon track of the week.
1: Slam. Mix Marathon. Mix Marathon. Track of the week.
0: Te nieuw om de lijst te halen, maar wel leuk om even te draaien. De nieuwe Mike Williams. Dit is Grease 2000. Slam X Marathon track of the week.

Slamix Marathon Track of the Week. Overmorgen zijn we weer 24 uur lang in de mix. En dan vast even een opwarmertje van Mike Williams en Free Drives. Crease 2000 is deze week de Slamix Marathon Track of the Week. Nu snel verder met de Slam Dance 1000. Met een iconische track op 6:38. Grooveyard en Merry Go Wild.

0: we could have told.
1: Asaf Avidan en de remix van Wankelmoed, One Day the Reckoning Song op 6.37 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier Chesto. Ik zet alvast de echo voor hem aan, wat volgens mij opgenomen in een badkamer. Lelo. Hoor je zometeen hier in de Slam Dance 1000. En ook muziek onderweg van John Summit en Black Legend.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Soms zul je zeggen...
13: Jij bent mijn rots in de branding.
12: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En goedemiddag, het is 2:02. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het zeer warm. 22 tot 24 graden in de Randstad. En zo'n 25 tot 27 graden in het midden en oosten van Nederland. Veel zon vandaag, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Later in Zeeland en Zuid-Holland kans op regen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Wel een stukje kouder dan zo rond de 20 graden.

0: Havens 5500, 5700, Merwedeweg en Havens 6200, 7000. Je vertraging daar is 10 minuten.
1: Dance 1000.
2: Hilke Boersma.
0: De beste dance tracks ooit gemaakt. 2 weken lang in de Slam Dance 1000. Met Chesto zometeen. En nu John Summit. Dit is Crystallized.

0: beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
1: 635.
2: 1975, we brought you an album with a song.

applausje voor Black Legend. Dance 1000. Dat heeft hij zelf op de track gezet. Dat is toch handig, hè? Dan laat je niks meer aan het toeval over. Dan wordt er altijd gewoon geapplaudisseerd. Altijd een staande ovatie, want het zit al in de track. Black Legend en You See The Trouble With Me op 6:36 hier in de Slam Dance 1000. Hey, DJ's zijn vaak ook halve stijl-iconen geworden. Hè? Er wordt goed nagedacht over wat ze aan hebben als ze in de DJ-boot staan op een festival. Lost Frequencies bijvoorbeeld, die altijd kleding draagt van Belgische kledingontwerpers. Maar het kan ook volledig de andere kant op. John Summit bijvoorbeeld. Die draagt het liefst gewoon een simpel hemd, een tanktop. Niet alleen om zijn grote biceps te laten zien. Hij zegt ook, het is vaak warm op de plekken waar ik sta te draaien. En als ik een hemd aan heb, dan kan ik me goed bewegen en is het ook minder warm. Ja, van praktisch nagedacht, de beste John Summit. Jordan Crystallize net op 6:36 hier in de Slam Dance 1000. Martin Solveig komt eraan, Deep Dish. Adam Poort en nu Chesto. Hier is Lelo op...

Martin Solveig, die niet alleen heel goed kan draaien, hij kan ook best een aardig moppie zingen. Bijvoorbeeld de track die je net hoorde, Intoxicated. Hij zingt hem vaak zelf. Dan staat hij wel eens in de DJ-booth, op een festival en in de club. Pakt hij de microfoon en dan zingt hij bijvoorbeeld de track die je net hoorde. Intoxicated op 6.33. Martin Solveig samen met GTA. Je luistert naar de Slam Dance 1000 met de beste dance tracks ooit gemaakt, samengesteld. Mede dankzij jou. Dankjewel voor het stemmen. We zijn meteen hier Adam Poort, die je natuurlijk kent van de zomerknaller uit 2024. Move. Geen club en geen strandtent waar je deze niet hoorde in de zomer van 2024. Die track ga je hoger tegenkomen in de lijst. Maar Adam Poort heeft nog veel meer goede tracks uitgebracht. Bijvoorbeeld Positions, die hoor je zo meteen op 6.31. En nu op 6.32, Deep Dish, dit is Flashdance.

0: je kan horen dat hij ook Move heeft gemaakt. Een track die er best wel op lijkt. Positions op 6.31 van Adam Port hier in de Slam Dance 1000. Met zometeen hier een man die de dancewereld heeft veranderd. De man die Tech House naar de mainstages heeft gebracht. Wie dat is, dat hoor je zometeen. En ook deze van James Hype komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen twee ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het nieuws op Slam.
18: Dankjewel Mario, het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Everdingen en Beest, 13 minuten. De A4 richting Den Haag, tussen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. 9 minuten daar. De A15 richting Ridderkerk, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 8 minuten. En ook nog de A15 richting Gorkum, tussen Ridderkerk-Zuid en Noordtunnel. Daar 13 minuten. We zitten midden in de Slam Dance 1000 met Cassius zometeen. Cassius 99. Ook de Avener komt eraan. En ook nieuwe muziek van Fred Again.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Morgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
28: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
29: Hoi Hielke.
18: De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze 2 weken lang. Dit is de Slam Dance 1000 met een iconische track van Cassius. Cassius 99 komt eraan. Oké, de Avener, je hoort Mark Knight. En nu Fisher uit 2018. Tech House, dit is Losing It.

0: volgens jou. De Slam Dance 1000.
1: Ja, en natuurlijk hoort deze track daar ook in thuis. Cassius en Cassius 99 op 6.29 hier in de Slam Dance 1000. Daarvoor nog een track en een artiest die de dancewereld hebben veranderd. En dat is best wel knap. Zeker als je nagaat dat nog bijna niemand hem kende voordat hij deze track uitbracht. 2018, de wereld maakte kennis met Fisher. Een man met een vissershoedje. Het grappige aan zijn naam vind ik wel. Weet je wel, als je hem altijd bezig ziet in de DJ-booth. Hij springt van links naar rechts, van voor naar achter. Hij is de laatste man die echt een visser moet worden. Want ja, als je visser bent, dan moet je natuurlijk de hele dag stilzitten. Hij bracht de track Losing It uit. En tot die tijd was Tech House best wel underground. Je hoorde het wel, maar vaak op een kleinere stage, op een festival of in de underground clubs. Fisher bracht deze track uit en de hele wereld was om. Opeens hoorde je Tech House op de main stages. Tot die tijd was het een beetje de Future House en de Big Room style en zo. Fisher veranderde dat en opeens werd de Tech House gedraaid op de grote festivals. Iconische track. De track die Tech House op de kaart heeft gezet. Losing It hoorde je net op 6.30. Dit is de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt met Mark Knight zometeen. Man with the Red Face komt eraan. Ook resident uit Slammix Marathon, James Hype en Waterfalls. En nu de Avener, dit is Paid Out Lines op 6.28.

kalender doet misschien anders vermoeden, maar gevoelsmatig is de zomer nog niet voorbij, hoor. We zijn nog lekker aan het nazomeren. Temperaturen vandaag tegen de 25 à 26 graden aan. Het is zonnig op een hoop plekken. En Mark Knight en Funk Agenda op 6:27. Man with the red face. Ja, dan moet je je ook insmeren natuurlijk. Het is de Slam Dance 1000. Zometeen snel verder met James Hype. Een van onze residents uit de Slam Mix Marathon hoor je met Waterfalls. Zometeen op 6:26. En laten we ook zeker de grote hits van 2026 niet vergeten. Fred Again is terug met nieuwe muziek. En een track die je nog veel gaat horen in Vice City. Nou, we hebben er 13 jaar op moeten wachten. Maar eindelijk een nieuwe GTA gaat uitkomen. In november komt die uit. Het belooft de meest succesvolle game ter wereld te worden. En dat moet ook wel, want het is ook de duurste game ter wereld. Rockstar Games heeft er 13 jaar mee bezig geweest. En in november kun je de nieuwe GTA 6 kopen. En dan hoor je dus onder andere op een van die radiostations in GTA deze track. Nieuwe muziek van Fred Again, Pink Panthers en Etienne the Crazy. De Grand Slam deze week.

Ze zouden ook met z'n allen een eigen festival kunnen optuigen. Zoveel talent. Gabriel, Paco, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again en Etienne the Crazy op één track. Sexy Magic is deze week de Grand Slam. Zometeen snel verder met de Slam Dance 1000. Met Max zometeen en No More. En deze man is hier overmorgen weer te gast. Je hoort hem elke vrijdag. Hij is een van onze residents in de Slam X Marathon. En ik noem hem ook wel de DJ Goochelaar. Wat hij allemaal met een paar pioneer DJ-spelers kan. Dat is ongelooflijk. James Hype samen met Sam Harper. Waterfalls vind je op 6:26.

2000's beste dance tracks.

0: Slam Dance 1000 met op 6.25 Max and No More I Can't Stand It. Zometeen snel verder met de lijst en we gaan het gaspedaal even flink intrappen. Met Bennett. En Dernière Danse hoor je zometeen. Oké, Rehab komt eraan. Je hoort The Blessed Madonna en Fred Again.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid.

0: inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: En goedemiddag, het Slamweerbericht van Weer Online. Het is warm vandaag, temperaturen tussen de 22 tot 24 graden in de Randstad. In de rest van Nederland, in het oosten en het zuiden, 25 tot 27 graden. Morgen een stukje koeler, dan ook kans op wat regen. Meer bewolking dan, temperatuur rond de 20 graden morgen. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Beest, 39 minuten. De A4 richting Dinteroord tussen de Nederlandse grens en Zoomland, daar 22. A12 richting Utrecht tussen Moordrecht en Reeuwijk, 34 minuten. De A20 richting Gouda tussen Moordrecht en Gouwen, daar 24. En de A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Markiezaad en Zoomland. Je vertraging daar is 20 minuten.
10: Dance 1000.
9: Lekkere zonnige track van Salif Keita zometeen. Madan komt eraan. En nu het gaspedaal flink ingedrukt met Bennett Denier. Dat is het.

De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze 2 weken lang. Dit is de Slam Dance 1000. En deze onder andere door Sanne de lijst ingestemd. Zegt hierbij, toen ik altijd brak wakker werd op Mysteryland, zetten we deze met z'n allen aan. Iedereen kroop de tent uit. De knakworsten werden op het vuurtje gezet. En we draaiden altijd deze als het zonnetje dan begon te schijnen. Salif Keita en Madan op 6.23 hier in de Slam Dance 1000. Overmorgen begin je weekend alweer om 6 uur 's ochtends. Dat is iets eerder dan je baas zou willen. Maar wij vinden dat het weekend zo lang mogelijk hoort te duren. En daarom aankomende vrijdag ook weer 24 uur lang. De grootste DJ's in de mix. Een festival op je radio. We noemen het de Slam Mix Marathon. En ik heb hem, de line-up voor aankomende vrijdag. We hebben een mega line-up. We moeten wel, na een week, Slam Dance 1000. Wie ga je allemaal horen aankomende vrijdag? Dat vertel ik je zometeen. En meer Slam Dance 1000 tracks komen eraan. Onder andere zometeen The Blessed Madonna. Je kent er van Maria We've Lost Dancing, maar ken je Happier ook nog? Zometeen naar Rehab. Dit is All Around the World.

The Blessed Madonna. Je kent haar van Maria, We've Lost Dancing. Een van de COVID-anthems samen met Fred Again. Maar minstens net zo lekker. Happier op 6.21 hier in de Slam Dance 1000. Overmorgen begin je weekend al om 6 uur ochtends met de beste DJ's ter wereld in de mix. We hebben aankomende vrijdag weer een mega line-up. We pakken weer groot uit. Dan moet ik wel na een week Dance 1000. We zijn vrijdagochtend vanaf 6 uur ochtends in de mix met het beste van afgelopen week. De beste set van afgelopen week. Je kan morgen stemmen op onze Instagram-account, @slamofficial. Daarna in de mix Shimza. We hebben Gus, Sanveld, Jamie Jones, The Mechanism. We hebben Slam Mix Marathon Request. Daar ga ik een uur lang verzoekjes draaien. Daarna Mesto, Oliver Heldens, Shucks. We hebben de Slam Mix Marathon Charts. We hebben Frankie Rizzardo en ook James Hype. Volledige line-up check je zoals altijd ook op slam.nl. En dan vast even wat Mix Marathon vibes van deze man. Hightech, CCC, Waiting For You. Onder andere door Olivier en ook door Maaike de lijst ingestemd. 6.20 in de lijst, dit is CCC, de Slam Dance 1000.

0: De beste dance tracks ooit gemaakt. De Slam Dance 1000 met Fred Again en Jungle op 6.19. Zometeen hier een track waarvan Richard die zegt... dit is één van de beste dance tracks ooit gemaakt... en dat terwijl het niet eens als een dance track voelt. Over welke track dit gaat, dat hoor je zometeen. Ook Live and Joy en Dean Turnley.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Soms zul je zeggen: mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.huurtjes.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 3 uur.
8: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. Dit was het nieuws op Slam.
10: Dankjewel Alissa, het is 3:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 26 minuten. Dat komt door een ongeval. De A12 richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk, daar 35. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel 32 minuten. De A20 richting Gouda tussen Kortland Aqueduct en Gouwe, daar 43 minuten. En de A58 richting Eindhoven tussen Oorschot en Best 10 minuten en het komt door een vrachtwagen met pech. De Slam Dance 1000 met Live and Joy zometeen Dean Turley en ook Tom O'Dell komt eraan.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
21: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
22: Hoi Hielke.
23: Hielke Boersma.
10: Vol gas richting het einde van de werkdag. En we zitten aan de goede kant van de werkweek. Dat is lekker. Dit is de Slam Dance 1000. Tom O'Dell in de startblokken. Rudy Mantle, de Matties uit Maastricht, Lucas en Steve. En nu op 6:18, Live and Joy. Dit is Don't Stop Moving.

Dean Turley en Acting Tough. 6-17, de lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt. Hielk hier bij je met de Slam Dance 1000. Zo meteen hier een track die onder andere door Richard de lijst ingestemd is. Je zegt hierbij, dit is niet eens eigenlijk echt een dance track. Het is meer een zweeftrack. Maar ik vind het wel een van de beste dance tracks ooit gemaakt. En hij heeft het over Delirium en Silence. Nou, hij was niet de enige. Hij is volop de lijst ingestemd. Je komt hem zo meteen tegen op 6-15 in de Slam Dance 1000. Oké, Rudimental komt eraan. Je hoort Lucas en Steve. En deze man had zonder Chesto nooit de lijst gehaald. Tom O'Dell maakte wat meer gevoeligere liedjes. Niet echt de grote dance tracks. Maar Chesto is met deze track aan de haal gegaan. Maakte de remix van Another Love. Tom O'Dell op 6-16 in de Slam Dance 1000.

0: 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze in de juiste volgorde. Dit is de Slam Dance 1000 met Tom Odell, de Chesto remix van Another Love. En daarachteraan Delirium and Silence op 6.15 in de lijst. Zometeen hier Lucas en Steve en ook Armin van Buuren komt eraan. Onder andere door Marco de lijst ingestemd. Armin van Buuren, wat vind je zo goed aan Armin van Buuren, Marco?
1: Hij gaat over wel alle kanten op. Hij durft de randjes op te zoeken. Maar de trends die hij heeft gemaakt, dat ja, heerlijk. Ja. dat is echt leuk, absoluut.
0: Ja, je gaat hem vaak tegenkomen in de lijst. Ik ga zo meteen bla bla bla van Armin van Buuren even draaien hier in de Dance 1000.
1: Altijd lekker, die deed het goed bij de kids.
0: Ja, zeker, dat geloof ik. Je hoort bla bla bla straks naar 3 uur hier in de Dance 1000. En Marco, omdat jij gestemd hebt op de lijst, krijg je het Dance 1000 prijzenpakket. Met onder andere de fanny pack, de bucket hat en ook de zonnebril van Slam.
1: Helemaal geweldig. Best mooi.
0: Ja, gefeliciteerd mij. Kun je lekker opzetten mocht je nog naar een festival gaan. Of de ADE.
1: Ja, nou altijd goed natuurlijk. Dankjewel.
0: Het komt je kant op. En Armin van Buuren komt ook zometeen je kant op. Je hoort hem zometeen in de Dance 1000.
1: Ik ben nu onderweg. Dus ik ben hem lekker aan het luisteren.
0: Heel goed, na 4:30 zometeen, bla bla bla. In de Slam Dance 1000, ook Lucas en Steve. En nu op 6:14, Rudimental, dit is Waiting All Night. I'm

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAMP. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
3: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
14: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
20: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
22: 3:04. Goedemiddag, Slam Weerbericht van Weer Online. Einde van de middag is het zeer warm. 22 tot 27 graden. Morgen regen, dan ook een stukje koeler. Rond de 20 graden morgen.

0: Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 36 minuten. De A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Gouwe, 1 uur en 2 minuten. En ook de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp, daar 14 minuten.
1: Dance 1000. Hielke Boersma.
0: De beste dance tracks ooit gemaakt. De Slam Dance 1000 met Hardwell, Call Me a Spaceman, Armin van Buuren en

Het blijft toch ergens opvallend dat hij Armin heet, want hij staat altijd met zijn armen uit elkaar op het podium. Hij had beter arm out kunnen heten. Dit was Armin van Buuren en bla bla bla op 6.11. Je luistert naar de Slam Dance 1000 met de beste dance tracks ooit gemaakt. Hielk hier bij je met zometeen een grote EDM-knaller. Zeg je EDM, dan zeg je Hardwell. En zijn track Call Me a Spaceman komt eraan. Ook Paul Wolford en nu Body Rocks en Yeah Yeah op 16.

0: Wolfers, Diplo en Looking For Me in de Slam Dance 1000 op 609.
1: De Slam Dance 1000.
0: Dankjewel voor het stemmen. Onder andere ook Mitchell. Mitchell heeft Hardwell de lijst ingestemd. En hij zegt hierbij: dit is de track waardoor ik verliefd werd op dance muziek. Ik hoorde deze track een keer in een club en toen dacht ik: wat is dit voor muziek? Ah, dankjewel voor het stemmen. Hardwell uit zijn EDM-tijden. De tijden van de grote Big Room Drops. Mag natuurlijk ook niet ontbreken in de Slam Dance 1000. Op 608 in de lijst Hardwell en Mitch Crown. Dit is Call Me a Spaceman.

0: 2000 beste dance tracks ooit gemaakt volgens jou. Dance 1000. Dit is 607.
1: Let me be your lucky star. Shut it down.

0: Frank en Ron Carroll in de Slam Dance 1000. Je hoort de Lucky Star. Bijna 4 uur zometeen een nieuwe Slam middagshow. Thomas die gaat verder met de Slam Dance 1000. En straks natuurlijk ook weer een nieuwe zin in je werk. Wat is nou echt zoiets wat je wel 100 keer per dag op je werk zegt? Je zou het ook even aan een collega kunnen vragen. Wat is nou echt zoiets wat ik de hele dag zeg? Dan stuur dat zinnetje even door via een berichtje in de Slam app. En dan kunnen anderen straks weer raden wat jij wel, wat voor werk jij doet. En natuurlijk meer Slam Dance 1000 komt eraan. Jax Jones hoor je zo meteen. Now come back to you. En Whistle. Meer Slam Dance 1000 zo meteen hier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de jaak van Jumbo.
18: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. Dit was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel, ik blijf dat zo mooi vinden, dat nieuws over Koen Schuiling, die ex-burgemeester van Groningen, die masturberend in de auto zat richting huis. Dat hij de hele tijd zegt, nee, het is niet zo, ik had mijn broek alleen een beetje naar beneden toen ik zat mijn buik over mijn buik heen te wrijven. Ik hoop dat het nog lang gaat over deze zaak. Ook wel een bewijs dat iedereen gewoon mens is ook, vind ik ook mooi. Zometeen Southside Spinners, Lovestruck en ook Jack Jones Whistle. Eerst even kijken naar de wegen. Middagspits is begonnen, 210 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg, daar een half uur extra. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, een half uur. En A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en de Rijnbrug. Daar een ongeluk gebeurt, 20 minuten is de vertraging.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl.
10: Honor the craving.
8: Domino's. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000. Thomas van Empelen.
6: We zakken. Dit uur onder de nummer 600. Dat is lekker, zeg. Volgende week donderdag de grote nummer 1. Zometeen Southside Spinners Rihanna met een geil nummer. Eerst Jack Jones, Caleb Scott en Whistle. Geëindigd op 106. 606. Scheelt heel weinig.

Southside Spinners in de Slam Dance 1000. Geëindigd op 605. Love Struck. The Slam Dance 1000. Nou, wat ik zeg, op zo'n 1000 nummers is dit eigenlijk bijna een soort van non-mover trouwens hoor. 27 plekken omlaag. Gaan we het niet te lang over hebben. Ik had vanmorgen al Rihanna met Where Have You Been. Goede track ook. Dit is een andere die ik ga draaien van Rihanna. Logisch ook wel. Is dat niet twee keer dezelfde plaat erin. Deze stijgt bijna 400 plekken. Het is een track die gaat over S&M, oftewel sadomasochisme. Zweepies, vastbinden, dat soort dingen. De videoclip van het nummer van Rihanna is zelfs verboden geweest in 11 landen. En in Frankrijk mocht de videoclip pas de buis op vanaf 10 uur 's avonds. En op de Britse radio hadden ze dus geen S&M, maar werd het Come On. Zo heette de track. Luister even mee. Hier moesten de mensen in de UK naar luisteren bij Rihanna S&M.

dat is Push, jij zegt. Hits different. Dat kan je ook dubbelzinnig natuurlijk opvatten natuurlijk. Rihanna, wij hebben gewoon de normale versie. Dit is S&M op 604.

0: wel benieuwd trouwens, want ik heb dit meegemaakt. Maar productie Pleun, jij was net nog te jong om die jumper rage mee te krijgen.
1: Ja.
0: Hoe klinkt zo'n track dan voor jou?
1: Ja, het klinkt wel, als ik de dansjes zie hoe je moet jumpen, ziet het er wel uit als een goede track om op te jumpen.
0: Ja, neem maar het gevoel ervan.
1: Oh,
0: ja,
1: ik krijg allemaal... er wel een springerig gevoel van. Okay. Dus ja, dat klopt wel.
0: Jacko en Hyde en Frozen Flame. Geëindigd op 603 in de Slam Dance 1000. Het allermooiste vond ik eigenlijk nog wel aan die hele jump hype later. Is dat, dat Patrick Jump uiteindelijk het geloof is gaan verkondigen op stations en zo. Met een hele lange baard en zo. Helemaal het andere pad opgegaan. Mooi man. Onder andere opgestemd door Edwin de Haan. Hij liet weten dat hij op een latere leeftijd ook nog heerlijk heeft lopen jumpen. Hij komt uit 1971, dus dan 2007 de plaat. En dan was hij gewoon 36, stond hij nog te jumpen. Ik weet dat de vrienden van mij echt stonden te jumpen in de Hoogvliet en zo. En dan met de eerste Sony Ericsson mobieltjes werden daar dan filmpjes van gemaakt. En Elissa Schaafsma zei over deze track bij het stemmen erop. Oh, waar is de tijd gebleven? Stoer jumpen met een breezer in je hand. Deze dame van Terschelling, dat is Tersletting natuurlijk ook. Dan moet je geen breezer in je hand hebben. Nee, sorry, dat maakt niet uit. Hey, zometeen DJ Snake, Little John, Turn Down for What op 601 in de Slam Dance 1000. En ook een nieuwe editie van de Beroepenraden komt eraan. De zin in je werk. Eerst deze fijne verwarming shield, kiddo. All We Got op 602 in de Dance.

0: DJ Snake, Little John en Turn Down For What. 601, dat betekent dat we zijn aangekomen met de laatste 600 nummers bij de Dance 1000. Maar eerst
1: Zin in je werk.
0: Yes, we gaan weer beroepen raden. Joep 27 uit Zeeland. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag Thomas, hoe
0: ben je? Ja, daar ben je. Hey Joep. Ja, gigantisch goed. Nee, ik was vanmorgen echt gigantisch moe ook. Want ik heb dus dyscalculie en ik slaap niet zo goed de laatste tijd op bovenburen. Dus dan is zo'n hitlijst is best wel even aanpoten. Maar we zitten er, dus dat is ook fijn. Ja.
2: Ja, dat is mooi, dat is mooi.
0: Ja. Hey Joep, vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag, a.k.a. wat is de zin in je werk?
2: Hebben ze er weer met de klauwen aangezeten? Oftewel, hebben ze er weer met de klauwen aangezeten?
0: Je kon, het is echt een Zeeuwse dit, hè dan?
2: Ja, weet je wel, ja.
0: Zullen ze er weer met hun klauwen aangezeten hebben? Werk jij in de prostitutie?
2: Nee.
0: Dat is niet goed.
2: Fulltime in ieder geval.
0: Nee, ik hoop niet dat je een vriendin hebt, maar...
2: Ja. Ik zit toevallig beneden op de bank mee te luisteren.
0: Oké, Joep. Ja, dat is Zeeland, hè. Dan kan het allemaal nog. Mooi. Joep, 27 uit Zeeland, nog even één keer. Wat is de zin in je werk om jouw beroep te proberen te raden in ieder geval?
2: En ze er weer met de klauwen aangezeten.
0: Wat doet Joep? Raad mee in de Slam WhatsApp. Vind je ook via slam.nl rechtsbovenin.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En

0: tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Het is iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Het blijft enigszins oké, vooral in het westen en zuidwesten. Steeds meer bewolking en regen, dat trekt zo richting het oosten. Morgen dan wordt het 20 graden en regen. Dat mooie weer is voorbij zo'n beetje. Maar er komen nog een paar dagen aan met 22 graden en wat zon. Dan eens even kijken naar de wegen. Het is deze woensdag best wel druk eigenlijk. 85 vertragingen met in totaal meer dan 333 kilometer. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp ongeluk gebeurd. Iets meer dan 1/2 uur. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Hendrik-Ido-Ambacht. Daar 44 minuten over 9 kilometer. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Grijshoort en de Rijnbrug. Daar 34 minuten extra.
14: Dance 1000. Thomas van Empelen.
13: Ze zullen er wel weer aan gezeten hebben met hun klauwen. Dat zegt Joep dus wel 100 keer per dag. Wat is zijn beroep? Je komt er zo achter. Eerst Rosalas.
15: 600.
13: And everybody's free in the

0: Ja, goed hij zegt. Armin van Buuren en de Silver Panda natuurlijk. Here in my arms, enjoy the silence, hun versie. Eens even kijken, want hij is aardig gestegen. 599.
1: Zin in je werk.
0: Ja, ik zeg gestegen, ik was een beetje aan het hallucineren. Een beetje AI, ik weet het nou. Ik heb het niet staan of hij gestegen is of niet. Maar volgens mij is hij nieuw dit jaar. Ze kan hem niet gestegen zijn. Nieuw in de lijst, volgens mij deze. Ja. Hey, dan daar waren we mee bezig natuurlijk. De zin in je werk, namelijk Joep 27 uit Zeeland. Hallo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hey, vertel eens even, jij woont in Zeeland. Wat is nou echt het leuke aan om daar te wonen eigenlijk? Want iedereen heeft altijd over het oosten, de Achterhoek, gezelligheid. Niks boven Groningen. Maar Zeeland, het wordt vaak vergeten.
2: Ja, het wordt vaak vergeten. Ja, wat ik het mooiste vind, heeft niet per se denk ik met Zeeland zelf te maken. Maar eigenlijk de vriendengroep die ik daar heb en de mensen omheen.
0: Ja.
2: Hele lieve vriendin, leuke vrienden. Dus dat is echt top. Daar hoef je eigenlijk niet per se van de Zeeland te wonen.
0: Dit zeg jij puur en alleen omdat die vriendin natuurlijk beneden aan het luisteren is, toch? Wat je zei.
2: Ja, ik kan nog wat goed te maken. Dus.
0: Hey Joep, vertel, wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag? Zonder te verklappen nu al wat je doet.
2: Hebben ze er weer met de klauwen aangezeten.
0: Wat is er binnengekomen? Laten we even luisteren naar Dennis. Die stuurde dit in.
3: Ik denk dat deze beste meneer een loodgieter is. Want er zijn vele mensen die denken dat ze alles kunnen, maar toch maar niet.
0: Loodgieter.
2: Nee, is het niet.
0: Ah, dan naar Sam Thomas. Volgens mij is hij gynaecoloog.
2: Nee, ook niet.
0: Niveautje weer, maar goed. Dus het is vaak op hetzelfde niveau. Maar goed. Kevin, ben jij... Kevin denkt dat jij schilder als beroep hebt.
2: Nee, ook niet.
0: Ze hebben weer met de klauwen aangezeten. Dan naar Mirjam, die denkt het volgende.
4: Ik denk dat het een internetstoringsmonteur is.
0: Is dat goed?
2: Ik moet zeggen, ze zit heel dicht in de buurt.
0: Oh, gaan we het goed rekenen dan, of niet?
2: Ja, ik zou zeggen, dit... als ze één woordje weglaat, zit ze goed.
0: Storingsmonteur ben je?
2: Ja, ja.
0: Heb ik het toch zelf gedaan? Ja! Wat goed, hij zegt. Storingsmonteur. Oké, niet de internet. Wat doe je dan wel oplossen?
2: Nou, om de friet-patat discussie in het midden te laten, zou ik zeggen dat ik op een aardappelverwerkende fabriek werk.
0: Oh, jij zorgt ervoor dat de patatticus... jij zorgt ervoor dat de friet gesneden wordt.
2: Ja, helemaal. Ingepakt en wel.
0: Meurt dat niet ontzettend, dat zetmeel? Want die verwerking en zo vaak, dat ruikt toch gigantisch of niet?
2: Ja, wij doen er in ieder geval zoveel mogelijk aan om dat te beperken voor de buurt. En er kan inderdaad wel eens wat geroken worden. Maar
0: dat zeg je allemaal heel voorzichtig. Joep, nog even één keer. Wat is de zin in je werk?
2: Er zit er weer met de klauwen aangezeten.
0: En jij bent...
2: storingsmonteur.
0: Ja, heel goed. Jij zorgt ervoor dat de lopende band loopt en zo, precies. Hey Joep, dankjewel voor het meespelen. Oi, oi.
2: Kom voor het eindje zand hakken.
0: Gaan we snel door met de Dance 1000 Galantis No Money. 598.

Martijn laat weten in de Slam app. Wauw, wauw, wauw. Deze is geweldig. Uitroepteken, uitroepteken. Rank 1, Such It's Life. Bedankt voor jouw stem. Geëindigd op 597 in die grote Dance 1000. En de volgende track, dat is ook iets bijzonders. Ik dacht namelijk gewoon in de categorie knipper de knipper de knip. Dat Kygo gewoon lekker aan de slag ging met Whitney Houston. En dacht, hey, hoe kan ik een grote hit scoren? Zij zaak, pak gewoon een oud nummer. Maar wat blijkt, de familie van Whitney Houston nadat ze overleed in een bad. Een treurige plek om te overlijden trouwens. Niet met een broodrooster, belangrijk om te vertellen. Is Kygo dus gevraagd om deze remix te maken. En dat verandert het verhaal in mijn hoofd wel een klein beetje. Whitney Houston had de vocalen ooit opgenomen van Higher Love. Speciaal voor een albumversie in Japan. Op een of andere manier, misschien met clearance of zo van de rechten, is dat alleen uitgekomen, Whitney Houston, Higher Love, in Japan op een album. Voor de rest nergens in de wereld, dus die vocals waren er nog. En waarschijnlijk de familie van Whitney Houston dacht ook, hoe kunnen we nog wat knaken verdienen? Nou, die bellen met Kygo. Uiteindelijk is deze versie er gekomen. En heel eerlijk, met die gedachte klinkt dit echt wel waanzinnig. Geëindigd op 596 in de Dance 1000. Kygo, Whitney Houston en Higher Love.

0: Aigo, Whitney Houston in de Slam Dance 1596. Zometeen gaan we het hebben over jouw cv. Wat blijkt namelijk vandaag uit onderzoek is dat jongeren gigantisch vaak hun cv keihard aandikken.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dat is echt bijna de helft van de jongeren tussen de 18 en de 29 is eigenlijk gewoon aan het liegen slash dingen aan het verbuigen op hun cv. Dus we gaan zo meteen op onderzoek, maar ik was wel benieuwd, Pleun, want je bent door je proeftijd heen. Applaus. Yeah. Proeftijd heb je gehaald nu met de eerste maand middagshow.
2: Hij heeft dat liegen toch zijn gedaan.
0: Is dit een vraag? Heb jij nog dingen aangedikt of gelogen?
2: Ik heb nog nooit geproduceerd op de radio, nog nooit.
0: Nee.
2: Maar ik heb wel eerder wel eens aangedikt. Ja. Niet voor deze functie, maar... Ja, zeker.
0: Ik geloof er dan toch. Dat doe je één keer en dan altijd, denk ik, als je ermee wegkomt. Maar goed. Zometeen gaan we erin duiken. Wat kan je maken met je zeven?
1: Slam. Coming up.
0: En richting huis met de beste beats. Las Frequencies. En throwback. Ah, lekker. L'amour toujours. Gida Casino. En Ariana Grande. Zometeen op de leukste zender.
1: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Vlieg door je tijdlijn.
5: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Door mijn namen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
12: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
13: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
11: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
14: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
11: Can Do trouwrenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, uit een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Beleef een uniek
2: unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
24: Keukenkopers, opgelet! Nu!
25: Big deals bij Keukenconcurrent!
24: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Soms zul je zeggen...
27: Jij blijft mij inspireren, pap.
26: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
28: Is dit het?
29: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
30: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
31: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
32: Belsimpel zet de tijd op 5 uur.
33: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
34: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was en werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen Ja21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres... waar hij het had over het op een bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eiste ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, druk voor een woensdag op de wegen. Je krijgt van mij de 3 langste vertragingen. We beginnen met de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht. Daar 1:11 over 10 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle voor Zwolle-Zuid. Iets meer dan een half uur. En de N233 Veenendaal richting Kesteren voor Rhenen-Wageningen. Daar 23 minuten extra.
35: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
36: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
35: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
36: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
37: Hans, waar liggen de regenjassen?
38: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
39: Geeft ruimte.
40: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
38: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
40: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Thomas van Empelen.
4: Zit je in de auto van je werk en denk je, god, ik ben klaar met die baan. Ik ga mijn cv weer eens even een beetje opvijzelen, een beetje upgraden. Luister zo meteen naar tips. Wat mag wel, wat mag niet. Nu eerst...

0: over vijf. Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Moet ik zeggen, ik heb dit ook wel eens gedaan. In ieder geval het oppoetserige hierin. Wat blijkt vandaag uit onderzoek, uit een onderzoek van de Nationale Vacaturebank, dat bijna de helft van de jongeren, 18 tot 29 jaar, hun cv wel eens flink heeft lopen oppoetsen. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Dus we moesten even bellen met Arjan Elbers. Hij is recruitmentstratege. Een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, en die andere helft die heeft het gewoon niet eerlijk aangegeven.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, bijvoorbeeld om het persoonlijk te trekken. Ik heb bijvoorbeeld mijn hbo niet afgerond, omdat ik gewoon bij de radio aan de slag kon. Toen dacht ik ook, als ik dan een cv invul, dan geef ik gewoon aan dat ik bijvoorbeeld 5 jaar hbo heb gehad. Ja, er zat dan geen diploma achter per se de titel, maar er zat wel 5 jaar hbo en die jaartallen erbij. Geldt dat als oppoetsen of liegen? Hoe kunnen we dit categoriseren?
2: Nee, dat is niet liegen. Want als je zegt dat je gediplomeerd bent en je bent het niet. Kijk, als je het echt zou zeggen, het is niet waar. Dan zou je liegen. Maar goed, dit is ook een hele mooie vraag aan een recruiter of een HR-medewerker om te stellen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het is een zeer bekend verhaal. Dat cv's een klein beetje opgesmukt en getimd worden.
0: Arjan, vertel. Hoe vaak komt dit voor dat mensen hun cv opsmukken?
2: Ja, echt wel vaak. En wat er gebeurt vaak is dat er bijvoorbeeld over bepaalde verantwoordelijkheden of taken, dat wat wordt groter gemaakt dan dat het is. Hè. Dus ik was verantwoordelijk voor zoveel mensen en zoveel omzet. En dan is het in de praktijk altijd wat kleiner. Of er is in de praktijk een compleet team verantwoordelijk voor geweest. Dus successen worden vaak groot weergegeven. Soms zit het in competenties. Ik heb echt een goede ervaring met leiding geven van teams. En dan heb je dat 3 dagen gedaan. Ja, dat kennen we inmiddels zelf. Dat doen echt wel veel mensen.
0: Ja.
2: Van de andere kant wil ik zeggen, werkgevers doen precies hetzelfde. Die pimpen hun vacatures ook.
0: In de zin als dat het salaris dan hoger zou zijn dan wat mensen krijgen, of?
2: Nou, niet zozeer in het salaris, maar vaak maken zij het ook een beetje spannender dan het is. Dan zie je zo'n vacature voorbij komen op zo'n jobboard. En dan staat er, we zijn zo'n lekkere, frisse, jonge en dynamische organisatie. En dan kom je binnen en denk je, is dit serieus het bedrijf waar ik gesolliciteerd heb?
0: Ja,
2: dat is iets mooier gemaakt dan het daadwerkelijk is.
0: Dat herken ik bij Slam wel, want volgens mij staat ergens in onze vacatures bij het Mediahuis, de overkoepelende organisatie, van heftige vrijdagmiddagborrels. Nou, er is hier niemand op vrijdag. Terwijl het is echt waanzinnig om hier te werken.
2: Daar heb je het.
0: Ja, precies. Hey, dan de laatste vraag. Want jij als recruitmentstratege weet misschien ook waar een beetje de loophole zit. Waar kunnen we nou wel over liegen? Wat werkt wel? Even tussen ons, hè? Als inside information.
2: Wat ik zeker wel zou doen, is je competenties goed dik aanzetten. Dus je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook al heb je er niet zoveel kunnen laten zien in de praktijk. Als je echt denkt, ik heb een paar hele goede dingen. Zet die gewoon aan en neem ze mee. En vertel gewoon voornamelijk, wat spreek je nou aan in die ene job? En dan
0: geld.
2: Kijkt de recruitment en HR ook wel. Ja, geld.
0: La la la, geld.
2: Essentieel onderdeel.
0: Ja, zeker. Arjan Elbers, dankjewel. De jongeren blijken massaal te liegen over hun cv even aan te bieden. Hey, dankjewel. En mogen we nog een keer bellen als er wat is over cv's of wij een nieuwe baan nodig hebben?
2: Altijd.
0: Ja.
2: Altijd.
0: Oké. Hoi.

0: Iemand heeft serieus een website gemaakt, vind ik mooi eens, zeg. GTA6Countdown.com, waar je live kan meekijken met een countdownklok. Voordat GTA 6 uitkomt. Nog 49 dagen, 7 uur en 38 minuten. Zit al.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: En dat betekent natuurlijk ook dat mensen... Dit wordt de grootste game van het decennium natuurlijk. Hè? Dus mensen willen hier echt goed voor inslaan, goed zitten. Sommige mensen hebben hun PlayStation 5 al op het tv-meubel neergezet. Zo van met je handjes wrijvend, zo zin in. In Japan willen heel veel mensen, wereldwijd trouwens sowieso, de PlayStation 5 Pro kopen. Om met de beste hardware specs die game te kunnen spelen. Mm-hmm. Pleun?
2: Ja.
0: Met jumpen ging jij niet aan, heb jij niet meegemaakt. Maar misschien zit je helemaal in de PlayStation Pro 5.
3: Nee, nog steeds uit.
0: Hoe duur denk je dat die is? Ben ik benieuwd, hè? Ik bedoel, ik als nerd, tech-nerd, ben allemaal wel weer door, maar... Ah.
3: Je kan hem niet dubbelvouwen, je kan er geen foto's mee maken. Dus onder de 1000 euro?
0: Ja. Dat is wat je final answer voor de PlayStation 5 Pro.
3: 999 euro.
0: Nee, het is 1480 euro.
3: Doe normaal, echt?
0: Ja, 1480 euro voor de PlayStation 5 Pro, jazeker. En hij is zo gewild dat je in Japan, nu komt het, ook nog in de wachtrij moet staan, de vorm. Je moet dus, hij is nu open, de nieuwe badge met producten. Je moet dus kunnen laten zien dat je de afgelopen 2 jaar... in ieder geval 60 uur op de PlayStation hebt gespeeld.
3: Echt?
0: Op de PlayStation 4 of 5 voordat je er eentje mag kopen. Dan moet je helemaal laten zien met je account op 1 account en zo.
3: Wow.
0: Anders krijg je hem niet. Dat is allemaal om van die mensen die anders al die dingen gaan inkopen.
3: Ja, dan moet je hem echt verdienen. Dat vind ik wel goed.
0: Eigenlijk is het wel goed. Dus zat ik te denken, dat kunnen we ook in het echte leven gaan doen. Dat je echt iets moet verdienen.
3: Ja,
0: zat ik te denken, op een dating app bijvoorbeeld. Dat je dan kan laten van oké, we hebben echt een leuke date gehad. Ik gun iemand anders ook zo'n date. En een vinkje. Dat je in ieder geval dat ik dan zeg van ja, ik wil best met jou daten. Maar dan wel bij 3 vinkjes achter je naam of zo.
3: Ja, dat
0: lijkt me dan ook wel een goeie. Jij iets zoiets?
3: Nee, ik zou meer denken als er een nieuwe supersonische vibrator uitkomt. Dan ik kan niet laten zien hoeveel uur ik hem heb gebruikt. Maar dan heb ik daar echt wel recht op.
0: Ja, want je was weer geghost, hè?
3: Ja, ik was weer geghost.
0: Oh,
3: ja.
0: Shit. Maar die vibrator, die ghost je nooit gelukkig.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Ene laadje naar het andere laadje. Dat kan nog gebeuren.

0: Tegenwoordig helemaal in de heren. Niet letterlijk, hij is niet van de Enver Kent, maar hij is helemaal in de heer als in God. Hier zingt hij nog over vrouwen, hoeren, neuken, nooit meer werken en drugs en zo. Farouk El Peppas op je favoriete radiozender Slam. En ik had het er eerder al over vandaag, ja vanmorgen eigenlijk, maar heb je het al gezien? 13 graden volgende week. Oftewel, dat wordt weer lekker €250 aan stookkosten per maand betalen. Maar dat zorgt er ook voor dat we weer lekker tv-series kunnen gaan bingen. En ja, dit is wel vet op zich. Want tv-series, daarover praten vind ik altijd een beetje een zwaktebot. Tenzij het de grootste krant is van Amerika die met allemaal specialisten bij elkaar is gekomen. Om te gaan kijken. Ja, niet letterlijk, want het duurt te lang. Maar in ieder geval om bij elkaar te gaan zitten en te bespreken wat dan echt de allerbeste tv-series ooit zijn. En wij hebben de top 5, zometeen.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a walk! And give you a walk!
15: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
22: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
21: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: 6:03, weer online weerbericht voor je. Vanavond steeds meer regen op plekken, nu nog op de meeste plekken droog. In het oosten bijvoorbeeld, maar langzaamaan vanuit het zuidwesten regen. Morgen 20 graden en regen helaas. Het eerlijke verhaal, nog steeds druk op de wegen, meer dan 350 kilometer. Er staan bijna 100 vertragingen. Dit zijn de drie langste. We beginnen met de A12, Lunette Oude Rijn. Voor de hoofdrijbaan, auto met pech, daar een half uur extra. A15 Gorkum Ridderkerk, Versliedrecht West, 3 kwartier. En de N233 nog steeds Veenendaal richting Kesteren. Voor de brug over de Nederrijn, daar een half uur extra. Nog steeds 6:03, laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Jordert van Alissa Hippe.
23: Goedemiddag. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze was 50 en al een tijd ziek. Cornelissen schreef bestsellers over taal en is op dit moment op tv te zien als jurylid bij De Slimste Mens. De VVD wil kleine spaarders ontzien bij de plannen met Box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Voor de kleinere spaarder zou een alternatief moeten worden gezocht, vindt ook het CDA. Steeds meer mannen halen hun leraardiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 mannen hun papiertje. Dat is het hoogste aantal in jaren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel.
24: Thomas van Empelen.
0: En met zometeen Paul Elstak, Love You More, komt eraan. De eerste nieuwste Miley, Bass Persuade.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en 3 Drys. Grease 2000.
0: Nieuw.
2: Warmer music.
1: P.O.D. en Izzy Bizou. Careful.

0: D.O.D. is een bizoe in de Slammiddagshow en Careful. Dan gaan we het hebben over iets wat, ik zei het net al, vaak een zwaktepot is. Maar in dit geval is het echt iets groots en waanzinnigs.
1: Dit is de Slammiddagshow met Thomas.
0: Ik vind namelijk, kijk, in dit geval hebben we echt een onderzoek erbij gepakt en zo. Maar als iemand op een verjaardag begint over tv-series, dan word ik altijd een beetje denken, maar we kunnen ook elkaar over het hebben over elkaars privéleven en zo.
2: Even of het weer.
0: Dat kan ook, ja. We vroegen naar goede tv-series, of in ieder geval, daar gingen we het over hebben. Erik, die kwam met MASH, Cheers, Seinfeld, ja, grappig wel. Friends en Top Gear. Top Gear snap ik inderdaad wel. Ja, dat is wel een van de beste. Wij hebben de top 5 voor je van de New York Times. Met de allerbeste tv-series ooit. Ik kan alvast verklappen, Game of Thrones staat er niet tussen.
2: Niet tussen de... Nee, dat snap ik niet. Want dat is voor mij wel echt op het laatste seizoen na. Maar wel echt...
0: Ik wil net zeggen, die laatste paar afleveringen die maken alles
2: maar daar
0: kapot,
2: hebben we het gewoon even niet over.
0: Daar hebben we het niet over. Nee. Voor de rest echt, ja, de top 5.
2: Nou, vind ik echt... Ik heb die 2 keer gekeken en dat is me nog bij geen enkele serie gelukt.
0: Oh, dat vind ik niks voor jou om 2 keer een tv-serie te kijken.
2: Nee, is ook niks voor mij.
0: En dan ook nog een keer fantasy ook.
2: Ja, maar ik vind ja, echt geweldig. Oh.
0: Conti, de top 5. We beginnen met nummer 5. Er staat Fleabag. Volgens de grootste krant ter wereld is dit in ieder geval de nummer 5 serie ter wereld. Fleabag. Ja.
3: Nog nooit van gehoord.
0: De samenvatting. Een jonge, scherpe, zelfdescutieve vrouw in Londen. Die probeert om te gaan met verdriet, relaties en familieproblemen.
2: Klinkt wel als een vrouwenserie, to be honest.
0: Dan naar nummer 4, Succession. Een soort van Amerikaanse versie van John de Mol. Met een hele familie die uit elkaar valt en gaat strijden om de tv-series, de media. Het is, daar gaat het over. Media.
2: Geld en macht.
0: Imperium, inderdaad. Wil ik graag nog een keer kijken. Ben eraan begonnen en kon niet verder.
2: Oh.
0: Vond het een langzame troep allemaal. Nummer 3, beste tv-series ooit. Mad Men. Hoor je goede dingen over. Nooit gekeken. Nummer 2, The Wire. Komt uit 2004 uit mijn hoofd. Natuurlijk misdaad en drugs waar het over gaat. Maar wat is, moeten we zelf even de pauken doen. Ik heb niet klaarstaan. Ja.
2: Rappapa.
0: De nummer 1 tv-serie wereldwijd. Volgens de specialisten. Gecombineerd met cijfers op IMDb. Dat is Breaking Bad. Ja. De allerbeste tv-serie ooit.
2: Snap ik.
0: Ja, ik vond vooral die de scène waarin... Ik wil niet spoilen, maar waarin de helft van het gezicht van die ene guy op een gegeven moment wegzakt. Omdat er een bom is afgegaan, vind ik waanzinnig.
2: Dat heb ik even... Die heb ik even niet meer helder. Maar die zou ik ook nog wel een tweede keer kunnen kijken.
0: Dat is altijd een goede vraag ook. Hè? Hoeveel geld zou je ervoor over hebben? Jij bent nu bijvoorbeeld Band of Brothers aan het kijken.
2: Ja, probeer ik.
0: Probeer ik, lukt niet.
2: Nee, want ik kan mijn aandacht er niet goed bij houden. Want ik vind het redelijk traag gaan allemaal.
0: Het is het mooiste ooit, die serie, Band of Brothers.
2: Ja.
0: Hij bestaat nu ook 25 jaar. Ik heb bijvoorbeeld ook de hele serie gekeken over... Alleen al over het maken van die serie.
2: Ja.
0: Ik zou er echt geld voor over hebben om die nog een keer te kunnen kijken.
2: En als je niet weet hoe die ging, bedoel je dat je het nog
0: ja,
2: kan
0: ja, dat
2: kijken.
0: Je iets voor hetzelfde voor het gewoon helemaal kan zien, weet je wel.
2: Ja, dat je alle herinneringen kan wissen en dat je er helemaal precies nog... Ja, top. Ja, dat snap ik.
0: Ja, ik weet niet hoeveel geld het is, maar... Hey, dan doe je de man die zich ook gewoon 3 minuten 40 niet geopolitiek gaat uitspreken. Ed Sheeran bij Slam in de Middagshow. Dit is Bad Habits.

0: Vrijmiddagshow De Bouwsta en Magnetic. Bijna 6 uur. Na 6 gaan we dit gewoon weer doen.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Ja, alleen maar pareltjes van 1 artiest. En er mag er eentje overblijven. En die wordt dan gedraaid op de radio. En vandaag op het podium staat Fred Again. We gaan op zoek, Pleun. Jij gaat op zoek naar de beste plaat van Fred Again.
2: Ja, dat wordt nog lastig.
0: Dat is heel lastig. Maar ik zeg het ook zo mooi met die guy. Dat was echt zo'n gigantische hype. Ik denk 3 jaar geleden. Dat er iedere meid uit de pijp in Amsterdam echt bij Fred Again moest zijn in de Ziggo Dome. En nu is hij daar en gaat hij ook nooit meer weg.
2: Nee, klopt.
0: Waanzinnig. Ja. Zometeen gaan we op zoek naar de beste plaat van Fred Again. En deze 3 komen eraan.

0: Ja, en misschien wel deze zometeen, maar dat weten we dus niet zeker.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
17: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
15: Milner.
19: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: ooit gedacht.
1: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met Box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. Dit was het nieuws op Slam.
7: Ik kan me alleen maar voorstellen met Turkije die zo hard ingrijpen bij die lieve homo's en zo. Dat Erdogan zelf een beetje onzeker is over het feit dat hij niet gay is. Wel, denk ik. Dat hij gewoon onzeker is over zijn eigen voorkeur. Eens even kijken naar de wegen. Nog steeds een redelijk drukke middag. 160 kilometer. Dit zijn de langste 4. We beginnen met de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum een half uur. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Leidschendam 19. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam daar 35 minuten. En de A27 Utrecht-Gorinchem tussen Rijnsweert en Nieuwegein. Er is een spoedreparatie aan de weg. Gaat nog even duren, een kwartiertje extra daar.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: nieuwe versie van Somebody That I Used To Know, gedaan door Arbat en Guetta hier bij Slam. We gaan op zoek naar de beste plaat van Fred Again.
1: Kill Your Darlings. Kill Your Darlings.
0: Nou, wat een genot om die fragmentjes te knippen van die platen van Fred Again. Gewoon allemaal goed. En ja, sterkte wil ik eigenlijk zeggen tegen jou, Pleun. Vooral.
2: Bedankt. Ja.
0: Succes hiermee met het beste plaat van Fred Again uitzoeken. Misschien zit je favoriet er niet tussen. Ik heb mijn best gedaan. De eerste waar je uit mag gaan kiezen, dat is deze Adore You, Fred Again.
2: Ja, die vind ik leuk. Die
0: lekker
2: vind ik heel leuk.
0: Vriendelijk. Ja. Alsof het lente is. Zetten we tegenover Danielle van Fred Again. Dus het wordt Adore You nu of Danielle.
2: Ja, ik vind dit absoluut een goede plaat. Maar er gebeurt meer bij mij bij Adore You.
0: Lief, knuffelig. Ja, oké. Dan Adore You of Lights Out.
2: Ja, hier heb ik ook goede herinneringen aan deze Down the Rabbit Hole 2023.
0: Oh ja.
2: Oh, toen was die live zo goed. Ja, Lights Out. Ja.
0: Dat was niet nuchter, denk ik.
2: Nee, dat is eigenlijk niet.
0: Oké, Lights Out ga je dus voor.
2: Ja,
0: je
2: is
0: dan
2: zo
0: zeg
2: goed.
0: Ik, dan zet ik Lights Out tegenover. Een track die niet heel veel mensen kennen. Van, maar wel heel goed is Talk of the Town. Dus Lights Out of deze, Talk of the Town.
2: Ja, deze vind ik ook heel leuk.
0: Ja.
2: Maar nee, ik ga toch voor Lights Out.
0: Oké, Lights Out. Ja, of dan toch de bekendste van Fred Again, dat is deze. Tijdens corona, de laatste paar maanden. Het was trekken. Maar deze plaat hielp toen wel.
2: Ik krijg ook kippenvel als ik deze hoor. Weet je waarom? Omdat dit zo het gevoel is wat je toen had.
0: Ja.
2: Corona, je kon nergens heen. Deze kwam uit. Ja, iedereen voelde deze. Maar toch ga ik dan wel voor het gevoel toen je wel weer kon dansen. Dus ik ga echt voor die Lights Out.
0: We laten hem wel een heel klein stukje even horen omdat hij zo goed is.
2: Ja, oké, is goed.
0: En dat ik even die platen even klaar moet zetten ook. Okay. Maar dat hoeft niemand te weten natuurlijk.
2: Ja, ook goed.
0: Er is gekozen. De beste plaat van Fred Again in Kill Your Darlings. Lights Out.

0: Oh, zo goed hij zegt. Fred Again, Romy en Lights Out gekozen in Kill Your Darlings. Als beste plaat van Fred Again. Ben je blij? Dat is natuurlijk ook achteraf, hè, of je dan de goede keuze hebt gemaakt.
1: Absoluut, ja. Ja, echt, ja.
0: Slijmiddagshow, Flair komt eraan naar Afrojack, Our Time.

0: Ah, leuk nummer, Flair. Door het oog van de nacht hierbij Slam. Allemaal zielig nieuws ook over Paulien Cornelissen ook. Dat is echt sad.
1: Ja, heel sad.
0: Ik weet niet of je dat kent, maar ze zit in de... Ja, niet in de... Het is de jury van de slimste mens. Volgens mij wel, toch? Klopt. Die stoel erbij. Schrijft columns. Als je haar gezicht ziet, dan ken je er wel. En ze hebben ook besloten bij de slimste mens om vanavond die uitzending dus niet uit te zenden vanwege haar overlijden. Dus we gaan het er niet over hebben in het showbiz nieuws, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Dat het misschien ook wel, ik wil niet haar dood hiervoor gebruiken, maar misschien ook mocht je luisteren en een heel ongezond leven. Ik doe dat zelf ook niet altijd even goed, maar dat het ook een mooi moment is, overleden aan kanker, om morgen misschien te stoppen met roken als je nog bezig bent. Morgen begint namelijk Stoptober. Dus als zo'n bericht van Paulien Cornelissen een klein beetje kan helpen, dan is het misschien weer iets meer waard, zou kunnen. Zometeen in ieder geval showbiz nieuws, want het was weer harken vandaag. Met berichten, onder andere nieuws over Patty Bart. En dan zit je goed, zometeen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Mijn Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ah, lekker zitten op die woensdagavond van Slam. Het is 6:40. Laten we beginnen, want Weer Online had het al geroepen vandaag. Maar het is nu officieel. Ik zie Pleun alweer kijken, waar gaat dit heen? Het past binnen het weerbericht, namelijk... Het is de warmste 30 september sinds 1901. 24,5 graden in de beeld vandaag. Dus heerlijk, hé zeg. Ik ga die dieselcamper nog even een paar keer opstoken, denk ik. Stoomtreinen aanzetten. Kan mij die warm genoeg in Nederland. Heerlijk. En dan zie ik die hoornaars maar met liefde toe. Komt goed. Dan even kijken naar het echte weer. Want namelijk morgen regen en 20 graden. Wat een waarheid allemaal. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer of Flitsmeister. Die weten waar het vaststaat. Nog steeds op veel plekken. 12 vertragingen, 45 kilometer. Dit zijn de langste vier. Eerst op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden Weesp. Weesp daar 10 minuten. A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam 11. A15 Nijmegen Ridderkerk voor Hardingsveld Giessendam. Daar een half uur extra. En de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug aansluiten in 10 minuten. Het is 6:53. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van Alissa Hippen.
1: Goedenavond. Schrijfster, cabaretière en slimste mens jurylid Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Cornelissen leed aan kanker. Ze zou dit najaar voor het eerst weer het theater ingaan. Als het aan de FNV ligt, gaan gewelddadige criminelen verder van huis de cel in. Zo voorkom je situaties zoals in Amsterdam, waar iemand die in Zaanstad in de gevangenis had gezeten een oud medewerker trof met wie hij daar overhoop had gelegen. Israël schroeft de beveiliging van vliegtuigen en luchthavens op. Aanleiding is de aanslagpoging tijdens een vlucht naar Tel Aviv vandaag. De passagiers uit dat vliegtuig zijn, na de noodlanding, net aangekomen op hun bestemming. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thomas van Empelen. Zometeen showbiz nieuws in een minuutje. We drinken steeds minder, maar deze is lekker.

0: goede track, hij zegt. De eerste van GTA 6 is al mooi terechtgekomen. Deze track hoort namelijk bij een heel album met tracks voor GTA gemaakt speciaal. K3L en de Paco, Sexy Magic, de Grand Slam deze week. Ja, dan vind ik het wel, we gaan het niet over Paulien Cornelis hebben. Maar we hebben het toch eventjes, hebben we net namelijk al gehad. En het zat in het nieuws, verschrikkelijk. Maar de rest van het showbiz nieuws, dat is harker geweest. Harker. Onder andere het nieuws over een programma waar onlangs 0 mensen naar keken. En waar de presentatrice nog steeds hel in ziet. Heel knap. Nou, let's go.
1: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: We beginnen met Patty Bart, 71 inmiddels. Hoopt dat ze de keuze om te stoppen met roken 8 jaar geleden niet te laat heeft gemaakt. Ze is namelijk doodsbang voor nare rookgerelateerde ziektes. Dat vertelt Patty aan de Telegraaf. En laten we even luisteren naar Patty hoe het nu gaat.
2: Hoeveel rook je op een dag?
3: Ruim een half pakje.
2: Dat is niet zoveel, toch?
3: Ja, maar er zitten er 38 in.
0: Ja, dat is Patty Matt, hè? Mooi. Hey, dan Bas Smit en Nicolette van Dam, die presenteren Love is Blind. Ben je fan van productie Pleun?
4: Ik ga dat vandaag kijken. Vandaag is de eerste aflevering.
0: De eerste aflevering, ja. Oh my god. En onverwacht hebben ze ook iets gedaan met hun eigen huwelijk. Het stel is inmiddels namelijk 20 jaar samen. En het werd tijdens de opnames zijn eigen zeggen nog mooier en nog verliefder gevierd. Ja, kunnen ze toch weer naar zichzelf toetrekken. Dat is knap, hè? Dat is toch ongelooflijk. Hey, dan het gloednieuwe programma The Buzz. Scoort nog niet de pannen van het dak. Maar de presentatrice Wiesje Hille lijkt dat allemaal niet te zien als een probleem. Online kijkers weten haar namelijk wel te vinden. A.k.a. volgers. 0 kijkers had het programma The Buzz, hè? Over showbiz en zo. Ja. Dus moet je nagaan hoe goed dit item moet scoren op de radio. Als het op tv al niet scoort om naar filmpjes te kijken. Ah, wel gelachen, zo is het ook natuurlijk. Ja, Slammiddag, Joe Fisher komt eraan. What a life. Eerst Tupac. Dit is goed, hij zegt. Changes.

0: Ik had deze guy volgens mij, ja, ik had hem vandaag in de Slam Dance 1000. Tussen 10 en 12 wat ik deze week presenteer. En dat vond ik mooi. Fisher heeft dus zijn eigen label, Catch and Release. En dat denk je natuurlijk met zo'n naam Fisher. Catch and Release, dan houdt hij van vissen. Nee, hij vindt vissen echt verschrikkelijk. En waar we het gisteren over hadden, street fishing zou hij nooit doen, want ook bloed en zo kan hij allemaal niet aan. Dus, hij heeft eigenlijk helemaal niks met vissen. En de boodschap is wel mooi, what a life, mooi leven. Dat vond je ook heel leuk.
1: Nou, ik vind dat ook gewoon, iedere keer als ik deze plaat hoor, denk ik, wat heb ik toch eigenlijk geluk. Ik ben gezond, ik heb de leukste baan van de wereld. En ik heb allemaal leuke vrienden om me heen. Iedere keer denk ik, ja, what a life, that I'm living, ja.
0: Het meest bijzondere is misschien nog wel natuurlijk dat we allemaal, jij ook die nu luistert, allemaal een wedstrijd hebben gewonnen. Toch? Vind je het niet?
1: Hoe bedoel je een wedstrijd hebben gewonnen?
0: De spermacel naar de eicel.
1: Oh zo!
0: Dat is toch bijzonder dat jij bent. Dus het is een strijd van een miljoen, hè?
1: Ja.
0: Meerdere miljoenen zelfs. Ligt aan de kwaliteit van paps. Maar in ieder geval, toen al een winner inderdaad. Ja. Dat is toch bijzonder, toch?
1: Ja. Ja,
0: best even blij mee zijn allemaal. Zo meteen de boys van de avond. Nu James Hype. Dit is

0: hier.
1: Zie je dat?
0: Echt mega.
2: Ja, niet normaal.
3: Jij hebt een puist in je nek zitten.
2: Ja, echt een grote unit, hè? Echt. Ja.
3: Gaat hij mee presenteren vanavond?
2: Gewoon een vulkaan, denk ik. Ken je die uitzending van Family Guy? Dat er bij Peter Griffin ineens uit zijn nek nog een hoofdje groeit? Ja, ik denk dat bij mij binnenkort ook.
3: Dat is dit, hè? Zeg, jezus.
2: Krijg dan wel dubbel betaald. Dat zou wel lekker zijn.
3: Ach, maar jij moet helemaal niet klagen.
2: Nee, is waar.
3: Nee, Rob. Zometeen linkerbaan, de rechterbaan. Jarno en Jep op de zender met de leukste avondshow van de Nederlandse radio. Vertel, linkerbaan, wat is het?
2: Bartes en Onderboel.
3: Ah, dit gaat toch gewoon winnen, toch? Dit?
2: Nee, ja, hallo.
3: Die rechterbaan dan?
2: Ja, mijn favorietje. Born Slippy Underworld.
3: Ook kwaliteit.
2: Zo.
3: Ja, ook kwaliteit. Waar ga je voor? Laat het weten in de Slam WhatsApp. On the move op Born Slippy. 130 gassen zometeen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep Caro NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dan maakt het 3 minuten over 7. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die man nog één vertraging op de A15 richting Ridderkerk bij Gorkum. Dan verlies je nog 28 minuten, 6 kilometer, komt door een auto met pech. Het is 7 uur geweest, we gaan harder dan 130. Ga je voor de linkerbaan qua BPM met Partez en On The Move? Of liever natuurlijk de rechterbaan en Underworld Born Slippy? Kom maar door via de app van Slam.
24: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
31: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
33: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.
0: Morgenochtend vanaf 8 uur meer. Slam Dance 1000. Slam. Jarno en Jeppe.
2: 5 minuten over 7. We gaan harder dan 130. Simone, waar ben je onderweg naartoe? Ga je überhaupt nog weg?
3: Nee, ik ben thuis. Ik wil gaan koken.
2: Oh, wat ga je maken?
3: Iets van picknick. Spaghetti met nog wat.
2: Oh, dat klinkt heel goed over nagedacht in ieder geval. Dat klinkt heel smakelijk.
3: Ja.
2: Nou, lekker meid. En dan de soundtrack. Gaan we voor de linker of voor de rechterbaan?
3: Ja, wat was nou links en wat was nou rechts? Dat weet ik niet.
4: Hoe krijg je het nou weer voor elkaar?
2: Links was voor Bartes, On The Move. En rechts voor Underworld en Born Slippy.
3: Ja, dan wordt het natuurlijk rechts, hè?

0: Della en Ain't in LA. En daarvoor volgens mij dan in ieder geval de beste dancetrack ooit gemaakt.
1: Eens!
0: Underworld en Born Sleepy. Ga ik even een klein verhaaltje vertellen, want ik doe deze week niet de Dance 1000, dus kan ik nu even los. Wat je nu hoort is eigenlijk het origineel wat ooit eigenlijk naar buiten is gebracht als Born Sleepy. Maar die hit, die heet Born Sleepy, tussen haakjes Nux.
1: Ja.
0: En er komt deze, dat is gewoon een B-kantje van een van de albums geweest van Underworld. En op een gegeven moment dachten ze van nee, hier kan meer mee gebeuren. Dus op een gegeven moment ging de zanger van Underworld ging een kroeg in. En die ging gewoon observeren wat er in zo'n kroeg gebeurde. Dus een man die helemaal dronken was en die alleen maar iedereen aan het vervelen was. Toen dacht hij, weet je wat, na de kroeg ga ik gelijk de studio in. En ga ik gewoon gelijk zingen wat ik heb gezien en genoteerd heb in mijn notitieblokje. Alleen hij was zelf dus ook dronken. Dus op een gegeven moment hoor je hem alleen maar zingen lager, lager, lager. En dat komt dus omdat hij zelf dus ook de tekst was vergeten.
1: Nee.
0: En zo is Born Sleepy geboren.
1: Wauw.
0: Ja, sick hè?
1: Wauw, wauw, wauw, wauw.
0: Gaan we nu beginnen.
2: Thanks. Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
3: Jarno en Jeppe.

0: 2019 alweer.
1: Ja, daar zijn we weer, Jarno.
0: Ja.
2: Hoe gaat het met jou, vriend?
0: Ja, het gaat bij mij wel goed eigenlijk.
1: Ja? Ja,
0: met jou?
1: Ja, ja, met mij gaat het waanzinnig.
0: Wat zit je nou weer te verwijten? Er zit weer een ondertoon in.
1: Nee. Ik heb gewoon heel erg gelachen vandaag. Ja. Ik stond op met een lach. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar dat kwam door mij, hè?
1: Het kwam door jou, ja.
0: Ja, nou vertel maar wat je hebt binnengekregen.
1: Ja, jij stuurde mij een foto van een... Een buis, zeg maar.
0: Ja, ik had een SOA-test vanochtend. Want je moet jezelf af en toe laten testen. Gewoon heel belangrijk.
1: Jarno, dit was jouw eerste keer SOA-test. We gaan nou niet stoer lopen, ouwe hoeren. Dit was jouw allereerste SOA-test ooit!
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus jij stuurde mij een foto van een zo'n buisje... wat je dan helemaal... waar je dan inplast. Ja, allereerste straal moet daarin.
0: Ja, ik vind het... Mag ik daar even beginnen? Zo gênant. Je hebt zo'n intakegesprek. Dan krijg je dus zo'n bakkie mee en zo'n buisje waar je in moet plassen.
1: Ja.
0: Dan moet je dus naar de wc door een hele grote wachtkamer heen... met dat bakkie en dat buisje. Ik dacht eerlijk dat het allemaal wel wat discreter was... dan wat ik daar heb gezien.
1: Daarom altijd naar een privéclinic. Maar jij ging dus... dat buisje had jij helemaal tot de nok toe... gevuld met zeik. Ochtendzeik. Ja. Ja. Je moet er gewoon een klein beetje in plassen. Gewoon het allereerste straaltje, even erin plassen... en dan is het klaar.
0: Ja, want ik stuurde een foto van jou.
1: Het hele ding zat vol.
0: Ja, ik stuurde een foto van jou. Ik denk, man, wat een ellende. Wat een walk of shame heb ik net gehad. En dus een foto inderdaad van dat buisje.
1: Ja.
0: Dus ik krijg al een capslok van jou terug. Van ja, je moet dat hele ding niet volzeiken. Ja, weet ik veel.
1: Man.
0: Dus ik kom ook terug bij die vrouw. Ik zeg, ja, ik was iets te overenthousiast volgens mij. Want hij zit helemaal vol.
1: Wat zei ze? Hoe reageerde
0: ze? Zei, beter te veel dan te weinig.
1: Dat is ook alweer zo, ja.
0: Dat is gezellig.
1: Ja. Maar hoe ging hij daar?
0: Ja, het ging goed. Bloedprikken, alles, de hele rantenbetand gedaan. Maar ze wilden ook even gewoon, de algemene check, wilden ze even kijken.
1: Ja.
0: Dat vind ik al, laat ik het zo zeggen, ik heb een plasfobie.
1: Ja.
0: Dus naast iemand staan in een wc, dat vind ik al niks.
1: Oh man, ja, ik weet ook nog, mijn allereerste keer SOA-test, die kan ik me nog zo goed herinneren, dat was ook bij een privékliniek.
0: Ja,
1: dat
0: tuurlijk.
1: Ik me zo schaamde en ik dacht van, wat moet ik hier nou mee? En ik had iets waarvan ik dacht van, dit zijn klachten. Uiteindelijk bleek er helemaal niks te zijn.
0: Ja.
1: Dus ik sta daar in dat hokje. Ik kom het hokje in en ik zie een vrouw staan, een arts, in een witte jas. En daarnaast staat een meid van mijn leeftijd.
0: Je trok je broek uit.
1: Dat was de stagiaire die even mee wilde kijken.
0: Oh.
1: En dat was het geval. Want ik trok mijn broek uit, ik moest laten zien welke klachten ik had. En vanuit angst zeg ik, oh, wat is het koud hier, hè?
0: Ja, maar dat is het ergste wat er is. Want ik heb dus die plasfobie en op een gegeven moment... Hoi, ik ben Sandra. Ik kom even kijken. Vrouw van middelbare leeftijd. En ik dacht, nou, degene die dat intakegesprek achter de pc doet... die gaat wel weg. Er stond daar ook een schot ingeklapt. Hele schot is niet gebruikt. Zij bleef er ook gewoon bij staan.
1: Ja,
0: maar, ik denk, maar wat is dit?
1: Maar Sandra.
0: Ja.
1: Was dat mijn moeder?
0: Ja, ik kreeg hem wel omhoog, inderdaad.
1: Oh nee, sorry, als je zit te luisteren, dat is niet waar.
2: Echt heel erg. In de auto.

0: Nou, krijg al een appje binnen van mijn moeder.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ze luistert mee.
2: Oh, nou, dan kan ik ook nooit meer een keer aanschuiven bij de barbecue.
0: Dat kon je al niet.
2: Trouwens, onze luistercijfers, die gingen echt

0: Robin Schulz en Watermat. En Take It Slow in de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij net via de app van Slam een fanposter ontvangen hebben. Prachtig. Alleen, welke namen staan erbij?
1: Anouk Hendricks en Marijn Oosterveen. Ja, daar moet nog iets aan veranderd.
0: Dat gaat lekker goed, hè?
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, we krijgen die fanposter. Ik vind het logo wel vet.
0: Ja, jammer dat we geen logo mogen. Maar goed, laten we die beerput niet meer open trekken.
1: Nee.
0: Zometeen hebben wij wel weer de oude klapper van de oude avondshows kunnen pakken van Slam. En wij kijken of dat de nummer nog klopt. En dan gaan we de hele week eigenlijk kijken of dat diegene die BN'er de telefoon opneemt. We zitten in de week van de Slam Dance 1000. En deze week checken wij het telefoonnummer van DJ Sean. En gisteren was hij nog steeds niet zo blij met zijn noteringen.
2: Zeker niet.
1: Nou, ja, we willen eigenlijk wat voorstellen. Zullen we een campagne opzetten om jou weer wat hoger in die lijst te krijgen?
0: Ja.
3: Campagne opzetten om mij naar. Vind ik wel een beetje een bizar verhaal, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn. Dus het begint een beetje op een hotline te lijken zo. Ik ben nog steeds een beetje aan het bekomen van gisteren. Dus ja, ik moet weer even verder, jongens. Sorry, echt.
2: Ja. Niet heel blij, hè?
0: Kijk of dat de pet vandaag beter gemunt staat bij DJ Sean. We gaan hem zo meteen weer bellen. En ook Another komt eraan. Let me stalk you too.
4: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
5: Mix Marathon.
4: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
18: Oh.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's.
20: Premier Padel in Rotterdam.

0: sport.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: 10 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het was een warme dag vandaag. Nou, vanavond is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. In het oosten zelfs stevige buien met veel kans op onweer. Ja, lach maar. Je hoeft het net nooit te doen.
3: Hé, hey, doe je goed. Nee.
2: Vannacht blijft het buiig en koelt het af naar een graad of 19. Morgen dan ook weer meer regen en wordt het maximaal 20 graden. Buiig, wie zegt dat ook? Ik heb nooit iemand buiig horen zeggen.
3: Maar ik mag het ook niet doen.
2: Nee, jij mag het ook niet doen.
3: Nee.
2: Daarom krijg ik neerbetaald. Verkeer, de A15 richting Ridderkerk. Bij Gorkum, daar verlies je nog 26 minuten 6 kilometer door een vrachtwagen met pech.
3: Maar ik verdien het meer.
2: Ja, jij verdient het wel meer.
3: Ja.
2: Ik regel er wel voor jou. Komt goed. We porten met vrede, dat is onze baas.

0: platen allemaal gezakt. Dus ik zou zeggen, stem even op mijn platen. Misschien heeft het nog zin. En iedereen en alles kan natuurlijk bij deze voicemailberichting spreken. Tenzij je een van die stalkers van Slam bent natuurlijk.
1: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: telefoon op vandaag.
1: Hey, hallo, dit is de voicemail van DJ Jean. En iedereen en alles kan een bericht inspreken. Oh, trouwens, deze week ben ik te beluisteren bij Slam, de Dance Top 1000. En daar zijn mijn

0: Tsai. In de Slam Avondshow en Gabriella.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
0: Ja, we zitten er echt middenin, hè?
2: Ja, middenin.
0: Het is zo lekker. We zijn inmiddels aangekomen bij de laatste 600. Zeg ik dat zo goed uit mijn hoofd? Of 700?
2: Gisteren waren het ook 700.
0: Dus oh, dan zullen het er nu wel 600 zijn, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Morgen de laatste 600 van de lijst. De 600 beste dance tracks ooit gemaakt. En we willen je even bedanken, want zonder jou was dat nooit gebeurd in die Slam Dance 1000.
2: Ja, dankjewel.
0: Morgen vanaf 8 uur gaan we weer door met de lijst. Gisteren hebben we natuurlijk de vriendin van Milo van de Bankzitter, Char, gehad. Die heeft een heerlijke set afgeleverd.
2: Oh man, wat een hits, hè? Renegade Master, onder andere.
0: Ja, onder andere Who's That Chick kan voorbij van David Guetta. Maar hoor eens hier even die klassiekers die je nu op de achtergrond hoort. The Man with the Red Face zit erin, Underworld natuurlijk. From Paris to Berlin. Je kan het allemaal niet zo gek benoemen. Of het zit al in de Slam Dance 1000. Het leuke is, die hele lijst kan je ook al terugvinden via slam.nl. Dan kan ik een beetje uitvogelen wanneer jouw favorietje erin zit.
2: Oh man, ook lekker dit.
0: Maar ja, oh ja, kun je gewoon het muziekje laten afluisteren. Ja, dat vind ik ook prima, ja. Hoor eens even. Grooveyard, Merry Go Wild.
2: Ja, prachtig.
0: Ja. Ah, ja. Wat komt er nu? Even luisteren hoor.
2: Oh ja, kijk eens, Peggy.
0: Mooi dat nou nog, dat ze gewoon een muziekje waar ze overheen willen, dat ze dat gewoon gaan uitzetten. Dat is wel lekker eigenlijk, ja.
2: Ja, ja, we hebben Char helemaal niet meer nodig. Hè?
0: Ik ben toch benieuwd wat er nu komt. Oh, lekker.
2: Oh, ja, ook goed.
0: Oh, goed hoor. Ja, op zich, ik wil best wel even luisteren.
2: Ja, heb je hem wel eens afgeluisterd?
0: Nee.
2: Nee, je niet.
0: Zullen we dat even doen? Nou, ja, wat komt er in het instrumentaaltje van 4 minuten? Oh, maar die hebben we al gehoord.
2: Ja, oh, het is een loopje.
0: Nou, oh, jammer, ja, dan zal maar zitten. Dan heb ik nog wel een leuke jingle.

0: Pharrell Williams in de avondshow en Get Lucky. Dit zijn de ergste.
1: Ik weet toch waar je over gaat beginnen.
0: Dit zijn er alle ergste.
1: Ik had dat ook niet moeten zeggen. Nee. Ik heb mijn mond voorbij gepraat.
0: Jesper Klein, dan zit hij hier, hè? Ruben, stagiair Ruben zit hier, komt hij binnen. Ja. Jongens, ik heb ik heb gisteren groentjes uit eigen tuin heb ik lekker geplukt. Dan doe je ze in de magnetron, dan kun je er niet lekker van genieten. Oh, ja, en hier vandaag komt hij binnen. Kijk eens jongens, ik heb lekkere broccolietjes meegenomen. Oh, en dan gisteren, de show, rijdt hij naar de Mac, haalt hij kipnuggets. Douwt hij hoe heet zo'n ding? Een Big Mac naar binnen. Mac.
2: Ja, de nieuwe Godverdamme. Big Mac.
0: Kom er dan eerlijk vooruit.
2: Nou, ik kom er toch eerlijk vooruit?
0: Ja, twee dagen later. Kijk eens, broccolietjes.
2: Dat was gisteravond. Ik reed gisteravond naar huis. En toen dacht ik, die McDonald's heeft volgens mij nieuwe kipnuggets. Die wil ik even uitproberen.
0: Oh, dat is toch verschrikkelijk. Ja, ik snap het wel. En hoe voel je je daarna?
2: Ja, heel slecht.
0: Ja, dat...
2: Heel slecht. Ja, vreselijk. Wat erg. Oh, en dan hoor ik jou dit nu zeggen en dan denk ik, oh, je hebt zo gelijk. Wat een hypocriete teringlul.
0: Hey, stagiair Ruben, zullen wij zelf een Mac bestellen? Of niet?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, maar hij mag niet.
3: Nee, hij niet. Nee, hij heeft groenten.
2: Nee, want ik heb groenten.
0: Hij heeft lekker broccolietjes bij.
2: Lekker broccolietjes.
0: Ja, heerlijk.
2: Oh, lekker zin in. Oh, heb ik echt trek in.
0: Hè?
2: Heb ik echt trek in.
0: En wat ligt er thuis in de kast? 20 zakken krookie of niet? Ja. Oh, wat is die erg, hè?
2: Ja, weet je, ik dacht ik hoef maandag niet op die weegschaal te staan. Want ik ben
0: vrij.
2: Ben volgende week een weekje vrij.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, dus ik dacht van, dan kan ik een beetje aankomen. Dat ga ik sowieso wel, die maandag erop.
0: Ik hoop dat je aankomt, want anders ben je neergestort met vliegen. Goed, we dwalen helemaal af. Zullen we meteen kans maken op prijzen? Heb dan nu even je naam achterstevoren via de app van Slam. Maak je kans op het dikste prijzenpakket ever.
2: Ja, dus heet jij Nebuur? Sorry. Ja, we zijn veel te snel. Dus wat moet je doen? Heet jij Nebuur? Ja, dan heet je dus eigenlijk Ruben. Dus je moet je naam achterstevoren sturen.
0: Oh, was dat ik er weer heen? Was je weer te... Nog één keer.
2: Ja, ik ga mijn eten halen.
0: Ja, rij maar door naar raam 2. En eens komt eraan een ring my bell. Dat zeg ik.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Oh.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
20: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
28: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
29: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
31: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
32: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
33: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
34: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Nucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

0: Spiegeltje, Spiegeltje, het meest fantastische radiospel ter wereld. En aan de telefoon hebben wij Noël, want we gaan het met jou spelen.
1: Goeiedag, met Noël.
0: Oh, is het Noël? Oh, wacht even. She knows it's too late. Of moeten we zeggen Leon? Oh ja.
1: Ja,
0: ja, hè, we moeten zeggen Leon. Ja,
2: hij is niet van Oasis, jammer. Ja, jammer.
0: Leon, waar kom jij vandaan?
1: Reden. Reden.
2: En waarom woon je daar? Heeft dat een reden?
0: Hij is zo grappig!
1: Kan niet.
0: Nee, ja, goed. Vreselijk.
1: Pauwelijk.
0: Reden, waar ligt dat?
1: De buurt van Arnhem.
0: Reden. Oké, nee.
2: Ja. Ben je daar wel eens gestruikeld op de stoep? Dan ben je in de reden gevallen.
1: Ophang, hoor.
0: Ja, je hebt gelijk ook, ja. Nou, we zijn er niet voor die slechte woordgrapjes. We zijn er om met jou Spiegeltje, Spiegeltje te spelen. Heb je het, ken je het spel?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we niet heel veel langer wachten, toch?
2: Nee, ik heb het idee dat het een leugen is. Nou, maar maakt niet uit.
1: Ik luister vaak naar jullie.
0: Nou, leuk, fijn. Dat waarderen wij. Ja. Nou, dan ben je die slechte grappen wel gewend.
1: Ja, precies. Ja. Ik kan het
0: even. Oké, goed zo. Laten we nog even voor de luisteraar, de nieuwe luisteraar, uitleggen.
2: Doe dat
0: even. Ja, we gaan weer woorden spiegelen. En aan jou is het de taak om dat gespiegelde woord zo goed mogelijk na te zeggen. Dus je moet echt goed je best doen. Want anders gaan wij het niet raden. Want wij moeten namelijk raden hoe het teruggespiegeld wat dan het woord is, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, sorry, ik kwam er niet helemaal uit.
2: Nu snapt hij het niet meer.
0: Nee, nu snapt hij het niet meer.
2: Gewoon nazeggen, wij gaan het spiegelen en dan moeten wij raden wat het woord is. Ja. Want stagiair Ruben heeft ze ingesproken. Daar gaat het eerste woord.
0: Wacht eventjes, stagiair Ruben heeft ze ingesproken, maar ik heb begrepen dat hij ze een tandje moeilijker heeft gemaakt.
2: Oh nee toch, Ruben. Oh, Ruben.
1: Ja, heb ik weer.
0: Ja, sorry. Je bent de eerste met wie we dit nu gaan uittesten.
1: Oh god, nou, oké, kom op.
0: Dus echt je best doen, Noël.
1: Ja, sowieso.
2: Nou, daar gaan we.
3: Wagnanwam.
0: Ja, je praat er nu doorheen.
2: Ja.
0: Je moet wel even stil zijn.
2: Ja, nog één keertje goed luisteren, hoor.
3: Wagnanwam.
1: Wagnanwam.
2: Ja, vind ik niet slecht.
0: Ja, ik wel. Nou, je kan maar beter eerlijk zijn. Maar ik denk dat we het wel gaan raden. We gaan hem in de spiegel zetten en dan krijgen wij...
1: Wagnanwam.
0: Woonwagen?
2: Oh.
0: Woonwagen. Ik versta je
2: met een nagel. Maar stagiair Ruben, heb je een tip?
3: Het is een land.
2: Het is een land?
0: Nou, dat is geen woonwagen.
1: Woonwagen.
0: Jezus. Het is een land?
3: Ja.
1: Woonwagen.
0: Leon, heb jij een idee?
1: Geen idee.
0: Woonwagen.
3: Max Verstappen woont er volgens mij.
2: Oh, Monaco.
1: Monaco.
2: Ja, wel een hele makkelijke hint. Ja, we hebben het gezegd, dus even luisteren.
3: Monaco.
2: Dit is wel hakken over de sloot.
0: Ja,
2: dit
0: is hakken over de sloot. Nou, dan vind ik wel dat je die volgende ook goed moet hebben.
2: Goed luisteren.
1: Kom ik weer goed weg.
0: En je praat er weer doorheen.
2: Godverdomme, weer doorheen. Het is toch ongelooflijk.
0: Komt-ie.
2: Nou, daar gaan we weer.
3: Hamburg.
2: Nou, nog één keer. Jeutje.
3: Hamburg.
1: Wolfie.
0: Ja, dat gaan we niet raden.
2: Nee.
0: Misschien ben ik te voorbarig. Nou, gaan we hem even in de spiegel zetten. En dan krijgen wij vervolgens...
1: Fibloba. Fibloba.
2: Je hebt ze te moeilijk gemaakt hoor, Ruben.
3: Ja, sorry.
0: Ja, ik zei net buiten de uitzending om, zei ik, als we ze niet raden, dan krijgen we een tegenprestatie voor Ruben.
2: Toen zei ik Mac halen.
0: Nee.
2: Laten we nog één keer luisteren. Heb je een tip, Ruben?
3: Ja, je kan het, je krijgt het. Je kan het krijgen. En je moet het ook verdienen.
2: De tyfus.
0: Nee,
2: Soa.
1: Hierblobla.
2: Ja, ik kan hier niks van maken. Laten we luisteren naar het goede antwoord.
3: Diploma.
2: Je kan het krijgen. Ja. Wat jij in ieder geval niet krijgt, denk ik, is het slijmprijspakket, lieve vriend. Want het is niet goed, hè? Nee, maar blijf luisteren en wie weet hebben we je morgen gewoon weer aan de lijn. Je kan gewoon weer meedoen, hè?
1: Oké, dat is wel.
2: Dat is het leuke. Later, Leon. Hoi.

0: Avondshow met Lost Frequencies, zometeen. Live It All krijg je zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
4: What a what? And give you a what?
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Soms wil je zeggen:
14: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
13: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
16: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
15: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
17: Ik hou er niet meer bij.
18: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders.
17: Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
21: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: 10 minuten over 7:30. Welkom bij de Slam Avondshow met je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte avond en het trekt vanuit het zuidwesten regen over een gebied van ons land. Ja, dat staat er weer zo gaar. Sorry, ik dacht het gaat echt goed. Maar dat komt wel gewoon niet uit.
22: Ja, het kan er best overkomen. En kijk eens, het is de beste overkomen.
0: Nou, inderdaad. Slam. Ja. Ja. Nou, ik wil het zelf niet zeggen, maar je hebt wel gelijk.
22: Nee, laat je horen.
0: Nee. Het regent gewoon en kans op onweer in het noorden. Morgen dan maximaal 19 graden. En heb je af en toe de zon, maar later ook weer regen.
23: Jarno en Jeppe.
0: Met zometeen Mike Posner. I Took a Pill in Ibiza komt eraan. En eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: I took a pill in Ibiza. Slam. Jarno en Jeppe. Het zijn de avonturen van Jarno en Jeppe. En ik wil even iets bij jou testen. Tenminste, ja.
1: Jij wil wat bij mij testen?
0: Ja, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Maar ik had dus vorig weekend had ik een verjaardag van iemand.
1: Oh, ik dacht dat je het weer over die SOA-test had. Ja. Sorry.
0: Ja.
1: Sorry, nee, ja, ik was even afgeleid.
0: Nee.
1: Je was op een verjaardag.
0: Ik was op een verjaardag. Ja. En een uurtje van tevoren dacht ik, kut. Ik heb geen cadeau.
1: Oh.
0: En normaal denk ik dan, nou hè, kaartje, contant geld, prima. Weet je wel, maar ik had, oh, nee. Dat was allemaal dicht en ik had ook geen contant geld meer. Want wij worden hier allemaal gewoon wit uitbetaald. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik kijk even in de kelder.
1: Nee.
0: Oh, dan weet ik al precies wat je gaat zeggen. Toen dacht ik nog, ik zag nog een paar mooie flessen staan.
1: Ja.
0: En ook nog zo'n doos pommerie. Zo'n blauwe. Ik dacht, ja.
1: Dat is een goed jaar.
0: Dat is een goed jaar, weet je. Is er nog mooi in de verpakking.
1: Ja.
0: Die neem ik mee.
1: En die heb je gegeven?
0: Ja, die heb ik gegeven. En ik dacht, dan kom ik mee weg. En vandaag kreeg ik een appje van diegene van... Hey, was dat eigenlijk een relatiegeschenk wat je mij gegeven hebt? Of vond je dat echt leuk, champagne? Ja, toen heb ik maar gezegd, ja, dat was... Toen zei ik nou, ik vind het bijna beledigend dat je dat zegt. Want ik ben helemaal naar de winkel gegaan, naar de gal. En ik heb speciaal voor jou zo'n prachtige fles pommerie gehaald in een doos.
1: Oh nee, je hebt nog doorgelogen ook.
0: Ja, wat moet ik dan zeggen?
1: Je bent zo'n ongekende gaslighter. Dat kan toch niet?
0: Ja, maar ik kan toch niet zeggen, nee, inderdaad, ik heb nul moeite voor jou gedaan. Ik ben gewoon naar mijn drankkelder gelopen en ik heb hem gehaald.
1: Had jij dat eerder gedaan,
0: de waarheid is heel hard.
1: Maar het is toch de waarheid? Ik vind dat we hem nu moeten opbellen.
0: Nee,
1: en dan ga je,
0: nee.
1: Je gaat opbiechten dat je dit hebt gedaan.
0: Nee.
1: Jawel, dat gaan we doen. We gaan hem opbellen. Even serieus, dat kan toch niet? Je hebt gewoon weer gelogen.
0: Ja, zullen we zo maar bellen dan?
1: Ja.
0: Ja, oké, is goed.
1: Kan toch niet?
0: Oh, wat erg weer. Waarom zeg ik dit ook? Ja,

0: Met Oliver Heldens en Kreider en A-E-I-O-U. Ja, ik had dat weer nooit aan jou moeten vertellen. Maar had dit weekend van een vriend van mij had ik een verjaardag. En het was te laat, alles was dicht, ik was laat thuis. Ik had ook geen contant geld meer, dus dacht ik kijk even in de drankkelder. En ik vond nog een fles Pommery. Prachtig, ja. Mooi cadeauverpakking, mooi blauw karton. Ik dacht, nou, dat is een goed cadeau. En diegene die confronteerde er mij een beetje mee van... Ja, was dit een relatiegeschenk of zo? Ik zo, nee, natuurlijk niet. Ik was een beetje beledigd van hoe durf je dat tegen mij te zeggen? Ja. En ik dacht dat ik daar mee wegkwam.
1: Nou, hij hangt onder de lijn.
0: Oh nee.
1: Ja, sorry.
0: Marco, jongen, goedenavond.
2: Ja, je wordt bedankt.
0: Ja, sorry.
2: Je wordt bedankt.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, sorry. Maar
1: het was één grote leugen.
0: Het is een goed flesje, toch?
2: Ja, een goed flesje. Lekker.
0: Oh, ja. Nou, top. Ja, ja. Dat is fijn.
2: Jou. Heb je zelf geregeld?
0: Nee.
2: Heb je hem opengemaakt?
0: Nee.
2: Heb je hem opengemaakt?
0: Hoe bedoel je, heb ik hem opengemaakt? Die doos.
2: Bedankt voor de fijne klus. Groetjes, de ballonnen. Nee.
0: Staat dat erin? Wat staat erin?
2: Een grote. Grote. Over de hele zijkant.
0: Wat staat erin in die doos?
2: Bedankt voor de gezellige opdracht. Groetjes, de ballonnen.
0: Nee. Heb je die doos niet opengemaakt?
1: Nee, ik heb die doos niet opengemaakt.
2: Wat heb je dan? Nee. De ballonnerie. Had je feestje of heb je gevouwen?
0: Krijg je het voor elkaar, joh.
2: Maar... Jij hebt hem niet... Heb je hem opengemaakt?
0: Nee, ik heb hem niet opengemaakt. Ik
1: ja, misschien dat je dat even moet doen.
0: Oh.
2: Ja, daar heb je normaal nooit zoveel problemen mee.
0: Maar hoe lang... Hey, maar Feilak, hoe lang wist je dit al?
2: Nou ja, ik denk de ochtends... Nou ja,
0: het
2: was middag dat ik hem
0: openmaakte
2: de dag
0: erna. Nou, dat... Oh, wat erg. Oh,
1: je hebt gewoon elkaar, man.
0: Je hebt ook gewoon niks gezegd.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik kom vanzelf wel.
0: Wil je deze vriendschap nog doorzetten?
2: Nee, bij deze. Oh, opzeggen.
0: Nou, nee,
2: opzeggen.
0: Dat meen je niet. Dat meen je niet. Maar wat wil je?
2: Wat
0: wil je
2: wat we doen?
0: Wat wil je nou echt voor je verjaardag? Tell me.
1: Ja, daar ben je nou
2: ik
1: te laat mee.
2: Ik wil dat wij drinken deze fles op, maar ik wil wel dat je bij de ballonnerie... Een startersetje haalt en van ballon vouwen.
0: Een starterset ballon vouwen? Dat vind ik heel...
2: Een startersetje ballon, ja. Van de ballonnerie is van de ballonnerie. Ik mis de tweede helft van mijn cadeau.
0: Maar was dat lachgas?
2: Nee, de ballonnerie die doen bogen. De
0: oh, van die bogen.
2: Falen,
0: van die ballonbogen.
2: Ja, ik ken het niet.
0: Het was van de ballonnerie. Ja, ik heb daar wel een keer wat voor ingesproken. Ja, dat klopt, ja. Voor als voice-over, ja. Oh, wat erg.
2: Nou, dat vond je erg leuk.
0: Nou, dat is fijn. Nou ja, als jij ballonnen wil, ik vind dit makkelijk nog opgelost. Dan ga ik dat regelen voor je, maat.
2: Nee, ik wil dat jij de ballonnen bij mij komt vouwen.

0: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
15: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Belsimpel zet de tijd op 9 uur.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 kilometer per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: Heb jij een pen voor mij?
1: And I'll write your name.
0: Taylor Swift en Blank Space hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeff. Het is 14 minuten over 9. Waar we even een korte terugblik gaan doen naar onze grote vriend en de vaste luisteraar van dit programma, Stoffelo. Die twee, drie weken geleden de volgende appjes naar ons stuurde.
2: Ik heb 8 dagen met een vriendin. Ik ken haar van Wordfeud. Weet je, Scrabble op je mobiel. Nou ja, je weet het, hè. Het houdt nooit lang stand. Dus ik weet niet of mijn relatie ook lang stand gaat houden. Want ze heeft nogal strenge ouders, dus ja. Ze woont nog thuis bij de ouders. En ze is 18 en ze woont in Zwolle. Maar wat vind je van mijn vriendin? Laat het even weten. Geef even een cijfer. Ja. Ik hoor het wel.
3: Ja, wij zagen dat voorbij komen en we dachten, oh nee, onze grote vriend wordt gewoon keihard in het ootje genomen.
0: Ja.
3: Vervolgens hebben wij hem gebeld om te vertellen dat deze dame niet bestaat.
0: Nee.
3: En dat hij die app maar misschien gewoon moet verwijderen.
0: Ja.
3: En dat heeft hij, als het goed is, heeft hij dat gedaan.
0: Ja, hij was positief, want hij voelde zelf ook al een beetje erbij hangen.
3: Ja, ja, ja. En we zijn nu volgens mij 2 weken verder. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat daarmee staat. Of hij inmiddels al een vriendin heeft. Of wij hem misschien nog ergens bij kunnen helpen.
0: Heeft hij een teken van leven gegeven?
3: Hij heeft een teken van leven gegeven. We gaan hem straks even bellen.
0: Oh, lekker. Ik ben benieuwd.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Temper City en Ian Asher. Wait.

0: Drum en bass op de zender, dat is altijd goed. Een avontuur van Jarno en Jeppe. Temper City en Way to Self-Aware. Even een korte update. Wij hadden een paar weken geleden onze grote vriend en vaste avondshow-luisteraar Stoffelo aan de lijn.
1: Oh, je gaat zijn naam even op de zender.
0: Oh, sorry, mocht dat niet? Oh. Mag dat niet? Oh, sorry, die memo had ik even gemist.
1: Zit het toch in het draaiboek neer? Anoniempje.
0: Maar wie heet het toch Stoffelo? Dat is toch een schuilnaam?
1: Ja, dat is ook zijn schuilnaam. Ja, dat is ook wel.
0: Maak het nou niet groot.
1: Nee, klopt.
0: Nou, Anoniempje, die had in ieder geval had gezegd dat hij een vriendin had via WordFeud. Oh, daar gaan we weer. Ja. Via WordFeud. En nou ja, wij dachten het is een catfish en uiteindelijk viel het kwartje bij hem zelf ook wel. Maar we willen een soort nieuwe update. Is er een nieuwe partner in zijn leven? Want jij hebt witte rook gekregen, toch?
1: Witte rook gekregen, ja, en ik ben ook gewoon wel nieuwsgierig. Heeft hij die app van die telefoon afgezoden flikkerd?
0: Ja, dat hoop ik, ja. Hè?
1: We gaan hem eens even bellen.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Oh. Zou die ook als met anoniempje opnemen, of niet?
1: Ja, dat gaan we nu meemaken of hij met anoniempje opneemt. Hij weet dat we bellen als het goed is. Oh. Ja, dit is een dooddoener. Oh nee. Hallo?
2: Yo.
1: Hey, hallo. Anoniempje.
2: Ja, anoniempje, ja.
0: Ja, the one and only.
1: Hoe gaat het met jouw vriend?
2: Lekker, man.
1: Ja, lekker?
2: Ja, hoor.
0: Geen liefdesverdriet meer?
2: Ja, ik ben er al overheen.
0: Lekker.
1: Oké, goed zo.
0: Heel goed.
1: Hoe is het afgelopen? Heb je nog gezegd tegen haar, doe ik even tussen aanhalingstekens, zo de flikker op, je bent nep?
2: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Oké, wat heb je wel gezegd?
2: Nou, ik heb niks meer gezegd, ik heb gewoon verwijderd.
1: Heel goed. Dat is heel verstandig.
0: Beste, de korte pijn.
2: Ik heb gewoon een punt achter gezet.
0: Heel goed, dat is belangrijk, hè, bij WordFeud ook.
2: Ik was wel klaar mee.
1: Ja, dat snap ik helemaal goed. Hey, en heb je ondertussen alweer een nieuwe dame op het oog?
2: Nee, zo snel gaat dat niet, hoor.
1: Zo snel gaat het niet. Nee, maar je moet het ook rustig aanpakken. Ze zeggen altijd, je moet niet op zoek gaan, hè? Zeggen ze
2: nee,
1: eigenlijk.
2: Nee, precies, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet.
1: Daar gaat het bij Jarno ook een keer mis. Hij is maar zoeken.
0: Ja, maar heb je wel, nou, laten we niet zeggen dat je op zoek bent, maar heb je wel bepaalde wensenlijst, bepaald type, dat je denkt van, ik ben toch een beetje op speurpad?
2: Oh, zeker. Ik val op Aziatische vrouwen.
0: Oh my god.
1: Oh. Vertel eens, wat vind je zo aantrekkelijk aan Aziatische vrouwen?
2: Je ziet er altijd jonger uit.
0: Oh, kijk eens. Ja.
1: Want dat is belangrijk.
2: Als zijn ze 50, dan lijkt ze nog. Lijkt ze altijd jonger.
1: Is niet helemaal waar, hoor.
0: Oh god.
1: Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Ik had ooit een ex.
0: Ja. Jij had de rubberen lap onder de
1: ogen. Ik had een ex. Toen was ik 21 jaar. Zij was 31. Was een Aziatische dame, een Thaise vrouw was dat.
2: Een Chemiele. Ja, je weet maar nooit met die Thaise vrouwen.
1: Nee, deze had echt een.
0: Maar dit was echt een Thaise, zeg maar.
1: Ja.
2: Had ik besteld. Geen omgebouwde.
1: Nee. Had ik besteld bij Thaise bezorgd.
2: Oh.
1: Nee hoor, ik maak een geintje. Nee, maar dit. Dus het kan. Haar moeder die zag er wel echt. Nou, echt heel oud uit.
0: Ja. Maar dus eigenlijk wil je in een soort, van het continent Azië. Daar moest het liefst vandaan komen. Iets jonger dan jij bent, want hoe oud ben jij?
2: Oh, ik ben 42.
0: 42, oké. Okay. Ja. Voel je nu geroepen en denk je van, ik kan ook nog eens fucking goed WordFeud? Dat is zijn hobby.
1: Ja, precies. Heb je nog een bepaald land in Azië waarvan je denkt van, dat is wel
0: een specifiek
1: land?
2: Ja, Japan.
0: Oké. Nou, heb je een Japanse roots? Laat het even weten via de app van Slam. En dan passen wij je door aan onze grote vriend Anoniempje.
2: Oké, nou ja, bedankt.
0: Helemaal goed. Graag willen wij een update over een tijdje. Dan taaien we nu af, hè?
2: Oké, is goed.
0: Dag.

0: Afrojack. En Halo Black en In My World hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Met zometeen muziek van The Source en Candy Staten. You Got The Love komt eraan en ook You Go krijg je binnen een paar minuten.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
10: Nu bij iWis

0: bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 5 minuten over 9:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Aan het eind van de avond is het bewolkt en heb je kans op regen. De temperatuur die daalt naar een graad of 17. Morgen dan wordt het rond de 20 graden en heb je een mix van zon en regen.
18: Jarno en Jeppe.
17: Met zometeen muziek van The Source en Candy Staten. You Got The Love komt eraan. Eerste de avondshow, muziek.

0: avonturen van Jarno en Jeppe met zo'n lekkere throwback die je ook gewoon vindt in de Slam Dance 1000, The Source en Candy Staten. And you've got the love.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe.
2: Let's go.
0: Ja, ik vind nog steeds, ja, ik vind ja. Het, ik noem het duurzaam.
2: Ja, heel duurzaam.
0: Ja, want anders zou de hele kringloopwinkel zou ook niet bestaan, hè? Moet je niet vergeten.
2: Nee, dat is mooi. Je bent niet gierig, je bent duurzaam.
0: Nee, ik ben gewoon vergeetachtig. En ik heb gewoon de hele planning in mijn hoofd, dat heb ik.

0: Gewoon niet. Want ik had afgelopen weekend had ik een verjaardag.
1: Ja.
0: Van een vriend van mij, Marco. En ik heb geen contant geld. De winkels waren dicht en ik dacht, shit, ik moet wel een cadeau hebben. Toen ben ik mijn drankkelder ingelopen. En toen vond ik nog een prachtige cadeauverpakking. Een doos van Pommerie, van de champagne.
1: En jij dacht, prima.
0: We hebben wat te vieren.
1: Marco.
0: Ja, inderdaad. Marco, prima. En dat heb ik eerlijk tegen jou gezegd. En toen dacht jij van, ja, we moeten hem confronteren. Dus mijn goede vriend, of inmiddels mijn ex-vriend Marco...
1: Ja.
0: Die weet inmiddels van de hoed en de rand. Ja, ik had dat weer nooit aan jou moeten vertellen. Maar ik had dit weekend van een vriend van mij had ik een verjaardag. En het was te laat, alles was dicht, ik was laat thuis. Ik had ook geen contant geld meer, dus dacht ik kijk even in de drankkelder. En ik vond nog een fles Pommerie. Prachtig, mooie cadeauverpakking, mooi blauw karton. Ik dacht, nou, dat is een goed cadeau. En diegene die confronteerde er mij een beetje mee van... Was dit een relatiegeschenk of zo? Ik zo, nee, natuurlijk niet. Dus ik was een beetje beledigd van hoe durf je dat tegen mij te zeggen?
1: Ja.
0: En ik dacht dat ik daar mee wegkwam.
1: Nou, hij hangt onder de lijn.
0: Oh, nee.
1: Ja, sorry.
0: Marco, jongen, goeie avond.
2: Ja, je wordt bedankt.
0: Ja, sorry.
2: Je wordt bedankt.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ja, sorry. Maar
1: het was één grote leugen.
0: Het is een goed flesje, toch?
2: Ja, een goed flesje. Lekker. Nee. Heb je hem opengemaakt?
0: Nee,
2: heb je hem opengemaakt?
0: Hoe bedoel je, heb ik hem opengemaakt? Die doos.
2: Bedankt voor de fijne klus. Groetjes, de ballonnen. Nee,
0: staat dat erin?
2: Heb je hem opengemaakt?
0: Nee, ik heb hem niet opengemaakt. Ik
1: dacht dat je dat even moet doen.
0: Oh.
2: Ja, daar heb je normaal nooit zoveel problemen mee.
3: Je hebt ook gewoon niks gezegd.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik denk maar, het zelf okay.
1: Wil je deze vriendschap nog doorzetten?
2: Nee, bij deze. Opzetten.
0: Dat meen je niet, dat meen je niet. Maar wat wil je? Wat wil je nou echt voor je verjaardag? Tell me.
1: Ja, daar ben je nou te laat mee.
2: Dat wij drinken deze fles op, maar ik wil wel dat je bij de ballonnerie een startersetje haalt en van ballonvouwen.
0: Oh, het was van de ballonnerie. Ja, ik heb daar wel een keer wat voor ingesproken. Ja, dat klopt, ja. Voor als voor is over, ja. Oh, wat erg.
2: Nou, dat vond je erg leuk.
0: Nou,
2: erg leuk.
0: Dat is fijn. Nou ja, als jij ballonnen wil, ik vind dit makkelijk nog opgelost. Dan ga ik dat regelen voor je, maat.
2: Nee, ik wil dat jij de ballonnen bij mij komt vouwen.
4: Je nieuwe avondvriendjes. Slam. Jarno en Jeppe.

0: wacht even. Het ziet er ook heel dom uit. Maar wij zitten nu met een plaatje van een bekende Nederlander of een bekend persoon op ons hoofd. Omdat we op de Twitch, want daar zijn we ook te zien. En dan kunnen we in de backstage doorpraten tijdens de platen. Zijn wij...
1: Fuck. Nee, wacht. Ik zie het niet. Sorry, ik ging naar de Twitch toe. Dus ik zag bijna mezelf. Ik heb het niet gezien, want ik heb mijn bril niet op.
0: Nou, wij zijn dus Wie ben ik aan het spelen.
1: Ging bijna fout.
0: We hebben nog die plaatjes hebben we op. Maar dat bewaren we zo met de backstage. We gaan eerst weer terug naar de radio.
1: Ja, dus we zitten nu met twee blaadjes op ons hoofd.
0: Jij bent een Nederlandse man en best wel grappig. En ik ben een vrouw in de 18-plus content.
1: Ja. Snuffelt wat mee en heet rode Ruben. Belangrijk om te zeggen, gauw in de 18-plus content, maar Amerikaans.
0: Oh ja.
1: Je moet het toch wel weten. Hij is op leer, stage werk. Ja, en je doet dus aan topsport.
0: Ja, ik doe
1: topsport.
0: Ja, dat is wel ja. Hey, maar eerst, ons derde bandlid, stagiair Ruben. Wat heb jij vandaag geleerd in de avonturen van Jarno en Jeppe?
2: Ik wil toch even zeggen dat het echt een prachtig uitzicht is dit.
0: Ja, dat wil ik toch even gezegd hebben.
2: Ja. En wat ik geleerd heb vandaag is, ik heb een belletje gedaan vandaag.
0: Zo.
1: Een belletje gedaan.
2: Ja, ik heb vandaag het belletje gedaan. Ja.
1: Want normaal gesproken
0: doe ik... zal wel moe zijn, hè?
1: Normaal gesproken doe ik de voorbelletjes. En nu zei ik tegen Ruben... Ruben, doe jij dat eens een keer.
0: De voorbelletjes.
1: Ja. Hoe noem je dat dan?
0: Het voorbelletjes.
1: Ja, eens in meid, joh.
0: Ruben, klinkt een beetje als een ander woord voor twee ballen. De voorbelletjes.
1: Ja. Nou, daar kan jij wel ons wel wat meer over vertellen.
0: Nou, liever niet.
1: Oké. Goed. Nou, we zijn dus ook op Twitch te bekijken.
0: Ja.
1: Twitchofficial.tv/slamofficial.
0: Of wil je hem nu weer oppakken in de reguliere uitzending... dat de mensen van Twitch nu ook kunnen meegenieten?
1: Wel leuk.
0: Laten we het dan weer oppakken. Dus, oké.
1: Wel leuk.
0: Ik was aan de beurt, toch?
1: Ja, dit is wel verwarrend, maar dit is wel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben dus een Amerikaanse vrouw in de 18-plus content.
1: Ja.
0: Ben ik Bonnie Blue?
3: Ja, meteen goed.
0: Ja?
1: Ja!
0: Meteen goed. Ja, nice. Ja.
1: Mag ik een hint wie ik ben?
0: Oké,
1: dus ik ben een Nederlandse man.
0: Een Nederlandse man, ja.
1: Ik ben een Nederlandse man. Jij kent mij persoonlijk.
0: Ja, ik heb jou wel eens in de studio gehad.
1: Ik ben grappig.
0: Je bent grappig.
1: Bekend van het internet.
0: Ja, het is ook een oude foto van vroeger.
1: Het is een oude foto van vroeger.
0: Ja.
1: Oké. Maar leef ik nog?
0: Jazeker.
1: Ja, ik leef nog.
0: Ja.
1: Ja, je hebt toch niet een oude foto van mij op boven geplakt?
0: Nee.
1: Ja, oké, want dan zou heel flauw zijn. Het is een oude foto van vroeger. Ben ik een radio-dj?
0: Nee.
1: Dat ook niet?
0: Nee.
1: Kun je me een hint geven? Misschien kunnen de luisteraars dan met ons mee...
0: Kan je een hint geven?
1: Kijken of ik sneller ben dan de luisteraar.
0: Jij neemt geen blad voor de mond.
1: Ik neem geen blad voor de mond?
0: Nee.
1: Ik ben niet op mijn bekkie gevallen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oh.
0: Nee. Sterker nog, mensen doen jou na. Nou, dan zeg ik het toch mooi?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Ben ik Jordy?
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Ben ik Lil Kleine?
0: Nee.
1: Ook niet.
0: Nee.
1: Mensen doen mij na.
0: Mensen doen jou na.
1: Ik wil meer
0: ben jij altijd wel jezelf? Vind ik een mooie omschrijving. Ben jij wel altijd jezelf?
2: Deze vind ik heel sterk.
1: Oh, ja. Ben ik iemand die mensen imiteert?
0: Nee.
1: Ook niet. Dus ik ben wel... Maar ik ben niet altijd mezelf.
0: Nee.
1: Hè?
0: Je bent niet iemand die imiteert, nee.
1: Jongens, maak het me iets makkelijker.
0: Ja, maak het iets makkelijker.
1: Ja.
0: Je bent niet altijd jezelf. Wat ben je dan voor beroep?
1: Een acteur.
0: Nou, hè? Ja.
1: Oh. Speel ik in een bioscoopfilm?
0: Ja.
1: Oh, wacht even. Ik ben niet Brits Scholten. Want ik ben een man.
0: Ja.
1: Oh, ben ik een goede acteur?
0: Ja, vind ik wel.
1: Oh.
0: Ja.
1: Speel ik in de eetclub?
0: Nee, je speelt niet in de eetclub. Zal ik nog één hint geven?
1: Ja.
0: Nou.
1: Zeeslag.
0: Nee, maar dit vind ik wel een goede hint. Dit vind ik een hele goede hint. Kom maar door.
1: Jeetje. Speel ik in een oorlogsfilm?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Wat heeft die bommer dan mee te maken?
0: Ik doe er...
1: Bam! Of is het geen bom? Het is een pistool.
0: Het is een...
1: Speel ik in Pinoza?
0: Nee.
1: Ook niet.
0: Oh, we moeten eigenlijk afronden.
1: Ja,
0: maar
1: we moeten afronden.
0: Nee, ga nou maar door.
1: Ja, jezus, jongens. Ik heb het helemaal op mijn zenuwen.
0: Gewoon nog één keer. Ik doe het er nog een...
1: Bam!
0: Bam! Dat is een goede hint.
1: Nee, ik vind het echt een kut hint.
0: Nou, dat is toch zijn belangrijkste catchphrase.
2: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Zeker.
1: Ik zei nog zo geen bommetje.
0: Nee! Nee. Is het... Noem een provincie, noem een continent, noem iets.
1: Flevoland.
0: Nee.
1: Goeie eerste gok ook.
0: Rotterdam.
1: Nee.
0: Hé, hey, jongen.
1: Bommen op Rotterdam.
0: Nee.
1: Zit ik helemaal verkeerd?
0: Ja.
1: Amsterdam.
2: Bam. Bam.
0: Ja.
1: Bam.
0: Jongen.
1: Oh, New Kids.
0: Ja. We komen er.
1: Ben ik Huub?
0: Huub Smit.
1: Huub Smit.
0: Ja. Maar je hebt dus een plaatje van Richard Batsbak op je bakken.
1: Oh jee.
0: Dus ja, dat is het een beetje.
1: Nooit geraden.
0: Ja.
1: Maar Huub Smit, is dat niet die acteur die jou ontvolgd heeft?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Dus die komt hier nooit meer.
1: Nee, moeten we hem wel een keer gaan vragen.
0: Ja, hij komt binnenkort, ja.
1: Oh, ja sorry.
0: Het is zo ongemakkelijk. Ja, het is ook zo. Oh, hey, ik pak de paling in. Ik vind het mooi geweest.
1: Ja, ik ook.
0: Ik vond het een knallend einde. Bam!

0: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And give you a lot!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more, some extra, Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+.
0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets. Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
24: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gevonden.

0: heb je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
12: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
13: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor €1. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam. Deze.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam. Deze